Worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe.

0: van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Dieseltanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. Amerikaanse president Trump zegt dat de VS en Denemarken een permanente afspraak hebben gemaakt over Groenland. De VS krijgen daarmee volgens hem de controle over de veiligheid op het eiland. Trump zegt dat tegenstanders van de VS er geen militaire basis mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. En ook geen gevoelige investeringen mogen doen. Denemarken houdt het erop dat er een akkoord aankomt. Het Amerikaanse leger stond dit voorjaar bijna op het punt een Chinees schip te enteren door foutieve informatie van een AI-chatbot. Volgens CNN dacht een analist ten onrechte dat het schip onderdelen voor een kernwapenprogramma vervoerde. Amerikaanse vliegtuigen waren al onderweg en militairen maakten zich klaar om aan boord te gaan. Pas toen bleek dat het inlichtingenrapport onjuist was. Pentagon heeft nog niet gereageerd. Nederlanders zouden voor 8 dagen eten in huis moeten hebben, in plaats van de huidige 3 dagen. Dat staat in een onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. Onze voedselvoorziening is kwetsbaar, bijvoorbeeld bij een cyberaanval, overstroming of oorlog. Supermarkten hebben nu weinig voorraad om de kosten zo laag mogelijk te houden, waardoor de schappen snel leeg kunnen raken. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6.
2: Tot zover het radionieuws.
3: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement.

0: €2,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest.

0: van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Een verdachte van een autobrand is vannacht aangereden op de A2 bij Maastricht. De politie kreeg rond 1 uur een melding van een autobrand op de Kasteel Hillenraadweg, waar een auto nog in brand stond. Getuigen vertelden dat de verdachte te voet was gevlucht richting de A2. Kort daarna werd een persoon aangereden op de snelweg. Of het gaat om dezelfde verdachte, onderzoekt de politie. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. De verkiezingen duren van 18 tot 20 september, maar kiezers hebben weinig te kiezen. De uitslag staat vooraf vrijwel vast. De regeringspartij Verenigd Rusland is niet populair, maar de echte oppositie is uitgesloten of monddood gemaakt. Volgens kenners zijn de 4 andere partijen in het parlement vooral bedoeld om keuze na te bootsen, terwijl ze het systeem van Poetin in stand houden. Dieseltanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. Dichter Jules Deelder heeft nu officieel zijn eigen plein in Rotterdam. Het bronzen beeld van de nachtburgemeester verhuist van de Nieuwe Binnenweg naar het J.A. Deelderplein, op de hoek met de Jozefstraat en de Van Spijkstraat. Het plein werd in 2022 al naar hem vernoemd, maar wordt nu pas echt ingericht. De plek is niet toevallig. Deelder onthulde er zelf ooit zijn dichtregel: de omgeving van de mens is de medemens. Deelder overleed in 2019 op 75-jarige leeftijd. Dan nog het weer. Veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden. Bij matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
10: Deze week in de bonus. AH runder gehakt, 500 gram, per stuk 3,99. Alle Grand Italia, 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 8.

0: is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru. Diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van Voodoo.
9: Aldi.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Het vliegveld Luxemburg-Vindel was gisteravond enkele uren dicht nadat er drones waren waargenomen in de buurt van de luchthaven. Volgens de Luxemburgse luchtverkeersleiding werd uit voorzorg al het vliegverkeer stilgelegd. Een vlucht uit Londen moest uitwijken naar Luik en 2 vluchten liepen uren vertraging op. Later op de avond werd de luchthaven weer vrijgegeven en is het vliegverkeer hervat. Waar de drones vandaan kwamen en wie erachter zit is nog niet bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft president Trump en het Amerikaanse congres bedankt voor nieuwe sancties tegen Rusland. Trump zette vrijdag zijn handtekening onder de wet nadat het huis eerder deze week al instemde. Het omvangrijkste sanctiepakket sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis in 2025 richt zich op de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Ook maakt de wet heffingen tot 100% mogelijk op grote kopers als China en India. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. De verkiezingen duren van 18 tot 20 september, maar kiezers hebben weinig te kiezen. De uitslag staat vooraf vrijwel vast. De regeringspartij Verenigd Rusland is niet populair, maar de echte oppositie is uitgesloten of monddood gemaakt. Volgens kenners zijn de 4 andere partijen in het parlement vooral bedoeld om keuze na te bootsen, terwijl ze het systeem van Poetin in stand houden. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws.
14: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement...

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl. Of bel simpel 0314 200 300.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met Vin.
10: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen oude organisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oude vereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. Als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders vrezen dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten sluiten. In Den Haag vinden vandaag twee demonstraties plaats. Actievoerders onder de noemer Wij zijn het volk lopen in een mars van het Malieveld via onder meer de burgemeester Partijnlaan en plein 1813 weer terug naar het Malieveld. Tegelijkertijd is er een tegendemonstratie aangekondigd onder de naam Tegen fascisme en voor inclusiviteit op het Spuiplein. Er is politie op de been om alles in goede banen te leiden. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Bij een aanslag op een politiecomplex in Pakistan zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. De aanslag vond plaats bij een Sjiïtisch gebedshuis vlakbij de hoofdstad Islamabad tijdens het vrijdaggebed. Naast de doden raakten ook zeker 170 mensen gewond. Het is de tweede grote aanslag in korte tijd in Islamabad, waar grootschalig geweld de afgelopen jaren relatief zeldzaam was. Over daders is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws.
2: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA & Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op delaminaatloods.nl.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.

0: Dus even kijken, want er zitten allemaal negen gekleurde knoppen op het scherm. Ja, oh, oh.
1: Illusionant, van mooi tot goed gaan. Met Aladros.
0: Dat doe je natuurlijk.

0: andere programma's geen gemuurlijke blaas. Maar hier is het wel heel extreem. Vijf over negen, we tellen vandaag de 19e september 2026. Buiten is het een beetje traurig, een beetje... Ja, nou nee, het is niet geweldig, laat ik het dan zo zeggen. Maar het is nog te doen, hey, gemuurlijk in de tuin en er ging wild zoals Charles. Zei ik net, of nee, wie was er? Ach, dat zien we dadelijk ook wel niet eraan. Even zien, verder is nog niks van het front. Nee, verder is niks gemoedelijk aan. Volgende uur, dan kregen we Jaap even in het programma. Jaap Huining van Noest. Vorige week een beetje kennis mee gemaakt, maar dat is ook goed. Zo, dan maar eens gemoedelijk aan beginnen. Fijn dat je mee bent bij de 1497ste van Maarten Goedgaan. Komt eraan, hè. Komt eraan, komt eraan. Labber komen die handel!
1: Regio A. Van mooi tot goed gewoon.

van de formatie Noesterbo vorige week met begonnen. 14 dagen geleden werden we geattendeerd op een LP. Ja, zo'n rond geval. Zwart, meestal zwart. Het was ook wel eens een andere kleur, maar meestal was het wel zwart, hè.

rond de klok van 10 uur proberen weer contact te krijgen met een van de jongens, met Jaap Heining, zo mag ik het zeggen. Die ligt ervoor. Vorige week kermis gaat, dus vandoor. Zou men dus beneden wat erbij staat, maar dan kan ons alles vertellen over de formatie Noest en alles wat er zo'n beetje om hen geeft. Volgende uur dus in het programma de 1497ste van Mooi te Goed gaan gemoedelijk aan plat praten op de radio. We begonnen met Walter Murphy en de Big Apple Band in de Fifth of Beethoven. Heel bekend deuntje. En den training vanwege het feit dat het eigenlijk het Airborne Weekend is. Het is zoveel jaar geleden dat de landingen plaatsvinden rondom Arnhem. Een brug te ver en al dat soort dingen meer. Ginkelse Hei. Airborne wandeltocht is trouwens voor een paar weken geleden naar geweest. Maar dit weekend is het in het teken van de Airborne landingen. Ja, daar kunnen we heel veel wisselend over denken. Maar om nou even jullie in die gedachten te brengen, dacht ik van het dat plaatje. Tom is inmiddels wakker. Goedemorgen, vriend. Diem Zuid blif terug vandaag. Want ik moet deurig gris meeën. Kunt de balen van draaien, Tom? Kom erop met die dialectmuziek. En Charles, have bezoek from Australian. Everyday Engels proten. Draai maar weer zo'n lekker achterhoeks plaatje. Dan kun je helemaal donders voor elkaar. Ja, geen enkel probleem met. Laat maar komen. Jacqueline, goedemorgen allemaal. We zijn erbij. Vandaag niet zo'n fijn weertje, maar met een fijn drillige muziek komt het helemaal weer goed. Vandaag maar eens even kijken of we een stukje kunnen gaan fietsen. Naar de markt of zo. Een stukje kerst voor vanavond is altijd lekker. Laat maar komen, Alad. En Bertie, Alad, komt eraan met zijn mooie plaatjes en praatjes. Laat maar komen. En Harry Dingspe is ook weer ingeschakeld. En nog eerst koffie en een broodje. En de zaterdag maar weer eens goed opstarten. Succes met de showboard. Ik heb helemaal goed hoor, Barry. We draaien ze achter elkaar en door elkaar. En

0: de krant.
1: Oh, eens even kijken.
2: De dagbladen.
1: Even kijken wat er vandaag zo'n beetje weer in de krant staat.
3: Wat staat er vandaag in de Gelderland?
1: In de Gelderland.
0: Wat lezen we op de voorpagina?
1: Zo, hebben het hele prulletje achter elkaar gehad, of niet? De voorpagina van de Gelderlanden ligt inmiddels voor ons. Jan G. in Duitsland aangeholden. Verdacht van betrokkenheid van smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Ja, dat gedonder door een overrasseld heeft nog wel een bijzonder stiertje, heet hij ook maar zeggen. Wim Bonen, 90 jaar oud, moet niks hebben van e-bikes. Wim, ik praat in mijn struitje. Xavi hult Veerman terug bij Oranje. Ja, ze met 44, nee, 26, hè, 26. Ja, ze maakt donderdag tegen Duitsland. Poeh. Wout Poels heeft nog één grote wens. En hij wil weten wat er lens is, maar even in de Gelderlanden kijken, hè. Terechte zorgen, ongepast geweld. Dominee en buurtbewoners geschrokken van AZC-rellen in Opheusden. Waar ligt dat dan? In Gelderland. Ja, ik kan het niet anders zeggen, jongens.
3: Ietskes wieter in de kranten van vandaag.
1: Achterhoekatern, Streekatern, voormalig Hotel Moors, mik plaats voor woningen. Schandvlek kreeg eindelijk de sloopkogel. Ja, ik heb er al netje gewerkt ook nog. Ja, van de PDT een telefoon aanleggen en zo, ja. Brug over de Rien dit weekend dicht. Dat is de brug in Emmerik. Er zit dicht dit weekend, dan zei je naar Kleefveld, maar je zwemmen. De halve MR, je mag ook nog. Het is voorzien. Nee, leven voor bekend café. Café Hezen in Steenderen. Zal ook een nieuwe eigenaar hebben. Alleen ze doen er een beetje geheimzinnig over. Tijn en consorten doen er... Ja, Ronnie blikt er ook met een poten te zitten. Althans, dat wordt gesuggereerd in de Gelderlander. Hij meer wil twitteren van misschien wat er gaat gebeuren met café Hezen in Steenderen. Huh? Ja, naar de brievenbus lopen, de Gelderlander ophalen.
4: Regio 8.

ik denk, wat krijg ik dan toch nog allemaal? Dat zullen tegenwoordig allemaal apps. Ja, ik moet even in de gaten houden welke knoppen ik precies moet doen. Ze zijn allemaal een beetje iets anders dan dat gedaan gaat, hè. Dit is, dit is galm, ja. Ho, dat is even schrikken, zeggen. Zo'n grote keer denk ik al lang niet meer gezien. Even zien, Harry is inmiddels wakker, dat heel gezegd. Leo is er ook al. Het liek wel herfstdagbuiten vandaag een beetje aanklooien. Morgenmiddag de jolijkse barbecue met de poolbandleden. Dat gaat vast weer gezellig worden. Tuurlijk wordt dat gezellig. Laat maar komen, die olde meuk, hè. Nou, olde meuk, we hebben tegenwoordig ook een beetje dialect praten, Leo. Regio 8. Van Henry Welling zelf.

0: er wel iets gezelligs van maken. En dan ben je zelf mee, hè? Oh, ik heb hier ook nog entreekaarten liggen voor het Openluchttheater Engbergen. Nou, eerst even boodschappen doen.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
11: Boost yourself.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe

0: Regio 8 Headlines.
1: Ah, je zit er weer klaar voor, hoor. Niks mis met.
2: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen oude organisaties in de Telegraaf. In Den Haag vinden vandaag twee demonstraties plaats. Actievoerders onder de noemer Wij zijn het volk lopen in een mars van het Malieveld naar het Malieveld. En tegelijkertijd is er een tegendemonstratie aangekondigd onder de naam Tegen fascisme en voor inclusiviteit op het Spuiplein. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen. Bij de aanslag op een politiecomplex in Pakistan zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. Naast de doden raakten ook zeker 170 mensen gewond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

radio. Er is helemaal niks mis met de live and kicking van de Simple Minds. Wanneer? Ho, dadelijk even, ja. Belangrijk aandachtspunt voor de radio. De negen van de boetes. Huh? Ja, jongens, dit ben ik. Boetes, ja, die ken je toch wel. Hebben we een nieuwe plaat gemaakt. Luister maar eens even, dadelijk komen we eraan.

0: ik even. Can I wash you? Ik kijk maar met. Niks mis meer.
1: Ik moet even
0: een vraagje kwijt, hè. Zo heel sneaky, zo heel langzaam, zo heel... Ja, geniepig kan ik zeggen. En zo in één keer van de week... Dan kunnen we niet single aan. Aanstaande vrijdag, gisteren dus, dan komt Buurt. Oh, de neef van de boetens. Oh, ik wist dat ze wel erg... Het bruurde een beetje, laat ik het zo zeggen. En ook al vanwege het zoveeljarig bestaan, wat er binnenkort aansteden kwam, was ook diverse concerten vergeven. Niet alleen in de regio, maar een beetje dacht de buurt. Goed bezig, Kevin Consorten. Maar dan is het dan in een keer, ja. Ga je vanavond mee stappen? Ja, zeker, gewoon mee stappen. Nou, daar hebben de boetens een mooi plaatje dan van gemaakt, jongens.

moeten ze de kuddeplaat regelmatig. De plaat kun je niet meer regelmatig, denk ik wel, voorbij horen komen en ook nog zien komen. Jazeker toch. Jongens, heel veel succes ermee en maak er wat moois van. En zorg dat Stappen niet teruggeert zoals hij het bezongen heeft. Want een andere dag pien in de kop, dat is helemaal niks. Iets anders. We hebben hier twee kaarten liggen. Van

0: inmiddels een berichtje op Facebook gezet. En er graag naartoe wilt, geen enkel probleem. Even delen, liken of reageren op wat voor manier dan ook. En dan kom je in een groot nood. En wie weet... Hult de notaris natuurlijk, hè. Wie is er van de week een notaris, jongens? Dat werkt niet. Wat, is dat een, nee, is dat nog niet bekend? Oké. Dat merk je dan vanzelf wel, hè. Dus even liken, delen of reageren op de Facebookpagina van Mooi te Goed Gaan. Dan komt toch weer helemaal donders voor elkaar. Draai weer een mooi plaatje van de Stones.
1: Regio 8. Ja!

Rolling Stones en Sympathy for the Devil. En misschien een volgende ook een deur op het optreden bij in het openluchttheater Engbergen. Van de Stones Tribute Band. En daar gaan we wel hebben. Even liken.

0: over. I know Paul won't be.
1: Maar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.

0: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: In de Achterhoek regelen we het samen.
6: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
7: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
8: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen ouderorganisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oudervereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. En als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders zijn nu bang dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten gaan sluiten. Het Twentekanaal kan rond 2050 iedere 2 jaar worden afgesloten door extreem lage waterstanden. Zo blijkt uit berekeningen die al jaren bekend zijn bij Rijkswaterstaat. Deze zomer lag het water al zo laag dat scheepvaart er tijdelijk niet mogelijk was. En dat kostte bedrijven in Oost-Nederland tientallen miljoenen euro's. Het probleem zit vooral bij een gemaal bij Zutphen dat onvoldoende werkt bij lage waterstanden. Maar een nieuw gemaal daar zou op zijn vroegst pas over 7 jaar klaar kunnen zijn. En de Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst in zijn tweede termijn nieuwe sancties tegen Rusland ingesteld. De maatregelen zijn met name gericht op de Russische economie, banken en de olie- en gassector. Ook de 5 landen die veel Russische olie en gas kopen kunnen forse heffingen krijgen tot 100%. Daarnaast mag Oekraïne voor $2,7 miljard aan Amerikaanse wapens kopen, vooral raketten en luchtverdedigingssystemen. Het geld ervoor komt van de partners van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Daaraan!
14: Kom aanstaande zondag 20 september naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen NAC Breda. De wedstrijd begint om 16:45 'smiddags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
1: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl. Of bel simpel 0314 200 300.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
17: Dat is hem weer, de 1497ste.
18: Regio 8. Allard Ros.
17: Nou, we maken er iets moois van. Dadelijk even contact proberen te krijgen met Jaap Heuning van de formatie Noest. Oh, daar kan de boel van vertellen, zal ik hem vertellen. Oh, man.
18: Regio 8.
19: Van mij tot goed gaan.

0: is zo'n persberichtje binnen van... God, we hebben een plaatje gemaakt. Sorry, Bart van Willen Drijen. Ah, welkom in het tweede uur van Mooi te Goed. Gewoon gemiddeld aan plek praten op de radio op zolderdagmorgen tussen 9 en 12. Dat doen we al heel wat jaren achter elkaar. Dus waarom eigenlijk vandaag ook niet? En zo heel langzaam maar zeker dan gewoon naar de 1500ste. Dus ja, nog een paar weken naar boven weer. We begonnen het tweede uur met de Edgar Wintergroep. Ja, we kennen de tent. Free Ride. Daarna was het de beurt aan Noest. En nou laat het toch heel toevallig zijn dat we toevallig ook... Even moeten gaan praten met een van de mensen die achter de formatie Noest zit. Jaap, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoi, alles goed, jongen?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Ben je bij de
1: kermis weer?
0: Ja, wil ik zeggen, ben je de kermis een beetje goed doorgekomen?
1: Ja, dat is goed doorgekomen, ja. Ze werken geen wat minder, maar...
0: Ja, maar dat hebben we allemaal wel een beetje last van, of niet?
1: Ja, dat krijg je. Een dagje ouder wordt. Ja,
0: nee, niks meer.
1: Ja.
0: Want Noest is een band met, je mag het zeggen, wel oude rotten in het vak, of niet?
1: Ja, uiteindelijk hebben we een paar hele oude mensen die echt wel weten hoe je mooie liedjes maakt, erbij kunnen vinden. Maar oorspronkelijk ben ik met Onno begonnen toen ik weer terug naar de Achterhoek trok, nadat ik 18 jaar

0: in Nijmegen had gewoond.
1: Ja.
0: En toen hadden we altijd een afspraak. Als ik weer hier deze kant op kom, dan gaan we samen wat moois maken. Dus toen zijn we gewoon een beetje bij het vuur gaan zitten en liedjes gaan maken.
1: Ja, de andere persoon is Onno Zijbel, hè?
0: Dat is Onno Zijbel, ja.
1: Ja, ja, altijd een vaste moord van ogen geweest?
0: Ja, we waren al jaren kameraden en toen... nou ja, altijd dat idee wel in de kop, maar nu moest er maar eens echt voorkomen, ja.
1: Ja, dan op een gegeven moment dan kom je op een leeftijd, dan beginnen dat soort dingen toch een beetje te broezen, of niet?
0: Ja, als je dan wat wil, dan moet je wel een keer aan het begin, ja.
1: Ja, en toen kun je lekker bij elkaar gezet en teksten geschreven en die wil ook weer gauw kwijtraken, of hoe ging dat, dat verhaal van weer beginnen met een plaatje maken?
0: Nee, maar het was niet. Het idee was nooit om een plaatje te maken. Het was gewoon een idee. En dat was ook in coronatijd, denk ik. Want toen zijn we een beetje. Oh, dan gaan we in ieder geval ook met z'n tweeën bij het vuur zitten. Mag gewoon. En dan gaan we gewoon eens een beetje kijken wat eruit komt. En soms dan gaat Onno wat muziek liggen. En soms begon ik met een tekst. En dan, ja, we hadden nooit echt een heel groot van tevoren opgezet plan. Maar dit is wat eruit kwam. En toen na een tijdje zeiden we: godverdomme, maar dit is misschien toch wel mooi. Wat zouden we nog weer willen? En toen zei Onno, ja, dit is voor mij wel echt een jongensdroom om een keer een echte plaat te maken.
1: Een vinyle plaat, dus.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, wanneer schreven jullie ook in de persbericht, wat ik inmiddels gelezen heb. Als je dan een jaar of 80 bent en je zit op de veranda met een schommelstoel, een plaatje kunt rijden, zo'n rond ding. En dan zo'n rond zwart ding van vinyl en dan tegen de kleinkinderen kunnen zeggen, zo, dat heeft opa nog eens een keer gemaakt.
0: Ja, ja, precies, ja. Ja, dat leek ons wel een romantisch beeld. Ja, dus dat,
1: en er is toch minder meer van gekomen bij de LP-presentatie, maar kan zeggen, nog niet?
0: Ja, nou goed, toen hebben we dus goede muzikanten erbij gevonden. Sommigen kennen we al, sommigen via. En dat was een verademing en een fantastisch avontuur. En daar zullen we nog steeds middenin.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is gewoon een genot om aan te werken en een fantastische hobby.
1: Ja, ik voel
0: net zo lang zitten klooien toen er geen klooien meer was. En nu hebben we iets wel trots op zijn. Dus
1: net zo lang blijven pielen tot het goed is.
0: Ja.
1: Ja, ja. En hoe heet het, de vooruitzichten van jullie hebben nog een LP gemaakt. Dat is dienst te kopen? Of hoe kan ik, als ik zeg, nou, ik wil zo'n LP hebben, wat moet ik doen?
0: Nou, je kunt op zo'n manier doen. Je kunt onze website, noes-muziek.nl, daar kun je hem gewoon bestellen. En dan komen we hem brengen.
1: Zo.
0: Ja, of hij heel diep weg woont, dan sturen we hem op. Maar als het een beetje in de buurt is.
1: Ja, ja.
0: En we liggen ook bij verschillende vinylzaken in de Achterhoek. Dus bij Bas Vinyl, bij Wim's Muziek in Winterswijk, Wim's Muziek.
1: Ja.
0: Kelder in Doetinchem.
1: Wim's Muziek Helden.
0: Ja.
1: Daar liggen rond. Maar even dan nog twee dingen, Jaap.
0: Ja.
1: Noest, dat is voor ons is dat te veel Noest en het Holland is ook niet goed. En rond, de LP heet Rond. Hebben jullie een cirkel, een rond verhaal of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, dat is op verschillende manieren. Dus, Noes is dat eigenwijze stukje hout in hout waar je mee gaat bewerken. Het hout, daar heeft hij er last van. Maar uiteindelijk zorgt het wel voor de mooiste ding, of voor het karakter in het hout. Dus dat is, daarom vond ik dat passen. En rond, ja, de jongensdroom was de plaat. En rond is ook wel, ik kwam weer terug naar de Achterhoek, dus dat cirkel ook rond. En een cirkel is natuurlijk gewoon sowieso een mooi ding, want het heeft geen begin en geen eind. En dat vonden we gewoon een mooi concept, een mooi idee. En de laatste zin van de plaat is ook alles loopt in cirkels, het begint zich aan het eind.
1: Ja.
0: Dan kun je weer omdraaien, begin je weer vooraan. En dat is ook een mooie manier om naar de tijd te kijken als je wat ouder wordt. en dan heb je dus Noest rond. Dus nu is de jongensdroom rond, zeg maar. Dus dat is een beetje...
1: En als we je Noest eens een keer willen zien, zijn dat mogelijk? Of mogen we even naar de website heen, Jaap?
0: Ja, je kunt naar de website hebben. We zitten op Facebook en Instagram. Je kunt op de website ook lid worden van onze WhatsApp-community. Dan hoor je altijd als eerste als ze wat nieuws gaan doen. En op dit moment... komen er allerlei aanvragen binnen voor volgend jaar. Dit is gewoon een beetje het boekseizoen. En dan gaan we kijken hoe we volgend jaar... wat we wel en niet gaan doen. Wij zijn geen band die wekelijks in cafés gaat staan. Maar echt toffe dingen met mooie muzikanten op een podium. Daar zeggen we geen nee tegen.
1: Daar zijn jullie wel voor de porren. Ik heb het gevoel dat het verhaal nog lang niet rond is, Jaap. En dat er nog heel wat dingen...
0: Het verhaal is niet rond.
1: Ja, de verhaal is nog zeker niet rond. En we horen ongetwijfeld nog veel van jullie. En ik ga dadelijk even wel te rusten erheen. Dat zeker niet zeggen dat het het einde is van het verhaal. Want... net wij zeggen, het verhaal moet nog rondgemaakt worden. Maar jullie hebben in ieder geval een goede stap in de goede richting gezet.
0: Nou, mooi. Goed op te horen. Dankjewel, Alain.
1: Laat het binnen goed gaan en weer van elkaar.
0: Wow,
1: ja, bedankt.
0: Yo.

0: Jongens, er is toch de vingers mee af te leggen of niet? We hadden net Jaap Heining aan de telefoon van de formatie Noest. Samen met Onno heeft het een prachtige mooie plaat gemaakt. Rond zo'n LP. En we zullen het wel even een linkje zetten op Facebook. Dan kunnen jullie even gemuurlijk naar luisteren.
1: Bas uit Berkelland.
0: Nog veel meer naar luisteren, want er staan waanzinnige mooie nummers op. Bas uit Berkelland, doe al, ja. Waarom dat we hier zitten hukeneren? Vanwege het feit dat... Ach, dat zal het daar zelf.

0: morgen, wel bijna morgen, ik zeg het, kan niet een rassere zin. Ladies and gentlemen, people, lees aan de draad, ja.
1: Bas uit Berkelland.
0: Wie? Noal. Ja, hij zit Noal aan de draad, dus we gaan even schakelen met Bas uit Berkelland. Bas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Alaard.
0: Ik kreeg een berichtje van God, Alaard, ik wil iets eerder. En ik zag ook berichtjes voorbij komen op Facebook van Opersoonlijk. Van, ik ga, vorige week heette ook nog eens, ik ga een eindje wandelen. De Kennedy Maatschappij doen. 80 kilometer, ik denk dat steerde niet goed. Wat is de Kennedy Mars precies, Buis?
2: Nou, de Kennedy Mars, wat we daar naar midden hebben gedaan, in heel zijn Hoksebergen, volgens mij al voor de 39e keer, als ik het goed heb. En de Kennedy Mars is daar heel oud, want in de jaren 60 was natuurlijk president Kennedy. Ja. En die hadden ervoor dat legerofficieren, die moesten minimaal 50 Engelse mijlen kunnen lopen in 20 uur, hè, een fysieke gesteldheid aan te kunnen tonen.
0: Ja.
2: En die 50 Engelse mijlen, dat is precies 80,5 kilometer. En dat is dus wat Kennedy Mars inhoudt. Ja. Je loopt 80,5 kilometer. Je begint s'avonds om 10 uur in Hoksebergen dan. En dan moet je dus binnen 20 uur binnenwerken. Dat betekent dat vanavond om 6 uur sluit door de tent. En dan moet de deelnemers binnenwerken. Dus dat is een beetje de historie van de Kennedy Mars.
0: Daar ga je vanmorgen of gisteravond weer mee begonnen, samen met een meisje, met Manon.
2: Ja.
0: En jullie hebben, ja, 40 kilometer heb je gehad en de Manon is hermuut gelopen? Of,
2: Nou, ook net niet helemaal. De heeft de 50 gehaald, maar niet de 50 mijlen, maar de 50 kilometer. Hm. Wie bent op zich wel tevreden bij wel, want het is natuurlijk echt wel een hele hutje. Ja. En ook als de conclusie komt dat 80 kilometer voor ons eigenlijk niet haalbaar is. Dus wie komt niet in de aanmerking om officier te worden met het Amerikaanse leger, Alar.
0: Ik zal het toch niet willen onder Trump, ik het eerlijk maar zeggen. Ja, maar hoe heet het geblesseerd geraakt, Bas?
2: Nou, ik heb anderhalf jaar alleen een zweepslag gehad. En dan kun je natuurlijk behoorlijk last van hebben. En die kutte, die speelde toch weer op. Ja, daar heb ik toch enigszins voorzichtig mee. Want anderhalf jaar alleen heb ik toen, 6 weken natuurlijk helemaal af. Uit de relaties overdreven, maar toen heb ik 6 weken last van gehad. Dus daar wil ik eigenlijk niet meer.
0: Niet te gek maken.
2: Nee, dat bedoel ik.
0: Nee, nee. Een andere bekende persoon uit de gemeente Berkeland is Hendrik Jan Bukkers. Die woont in Reulen, tenminste de Govenuit. En mijn kans op de televisiering, dat lees ik hier. Wat is er aan de hand?
2: Ja, de televisiering. Hij is eigenlijk wel grappig. Maar met Woeste Grond, dat is die televisieserie. Daar is hij met genomineerd. Die kunt de televisiering winnen. En Bukkers, dat is natuurlijk wel grappig. Maar dat is gewoon een zanger. En dat is natuurlijk ontzettend populair hier in de streek. Maar hij kreeg dus ook nog een nominatie voor beste acteur. Dus daar kregen we dan ook nog even mee. Dus hij maakt dubbel kans op die ring. En hij is nog genomineerd en dat is wel leuk. Het is echt een publieksprijs. Hè? Dus het publiek heeft bepaald dat hij nog genomineerd is. En het publiek gaat straks ook bepalen of hij wint, ja of nee. Dus dat is wel leuk, hè, met een Berkelandse inwoner.
0: Ja, daar is helemaal niks mis mee. Van Hendrik Jan Bukkers gaan we naar Capybara. Is overleden. Oh, ja. In het hof van Ekbergen. Vertel. Dit is al een heel raar verhaal.
2: Heel raar verhaal. Maar Capybara, dat is een diertje, Alain. In het hof van Ekbergen heeft een dierentuin. Dat is helemaal een kinderparadijs. En die hebben ook dierentuin, bijzondere dieren heb die. En die heb sinds kort zo'n Capybara verblijf. En heb ze een manneke en een vrouwke.
0: Oh.
2: En die moesten een beetje aan elkaar wennen, maar dat is niet goed. Gewoon aan. Ja. De vrouw heeft een kieltje aangevallen. En,
0: de vrouwtje de kiel aangevallen?
2: Ja.
0: Oké. Denk ik hoor het niet goed.
2: Goed. Maar er waren dus ernstige beetwonden, maar dat leek goed te komen. En toen is toch de capybara, de mannelijke capybara, donderdagmorgen levenloos aangetroffen, zullen we zeggen. En waren inwendige bloedingen. Dus even geen mannelijke capybara.
0: Ze heeft van zich afgebed, nou, zo maar ze zeggen.
2: Ja. Dus, ja. Het is 's nachts gebeurd. Ze zijn niet precies zien wat er gebeurd is. Maar is natuurlijk al die sneu. Ik bedoel, die mensen bij Hof en Ekbergen hebben het zeer begaan met die diertjes.
0: En, ja.
2: Ja, dat is nooit fijn. Nou, er gebeurde was wat. Ja. Maar dit is vorig jaar mieren eerst aan ons. Nou, dat kun je vast nog wel herinneren. Dat was ook door.
0: Jongens, zal dat poortje een beetje regen.
2: Ja.
0: We gaan van het Hof van Ekbergen gewoon een rietmolen. De loonbedrijf Wissing, want die hebben een open dag vandaag.
2: Ja, dat is toch hartstikke mooi. Dat loonbedrijf dat besteedt ook nog eens 100 jaar. En naar aanleiding daarvan hebben ze dus vandaag de poorten geopend. En als je wilt kijken hoe dat gaat bij zo'n loonbedrijf, dan kun je dan vandaag de hele dag trekken. Ze moeten van Michels om 11 uur beginnen en dan 1:05 vanmiddag. En er is ook allerlei vermaak is er nog, hè, voor de kinderen. Het is niet alleen een loonbedrijf, maar een loon- en grondverzetbedrijf.
0: Zo.
2: Dus Wissink uit Rietmolen. En die holt vandaag een open dag. Dus als je er nog even niet wilt, dan is dat nog een uitgaans tip.
0: De Blieke Leutersen, die hebben dingen gedaan die je normaal gesproken niet moet doen. Dingen metnemen voor je van denkt, dat is van mij, maar dat is niet van jou. Oftewel jatten, oftewel diefstal. De bunt crossmotoren verdwenen in Borklo.
2: Ja.
0: Maar er bent ook aanhoudingen verricht, want hebben ze eindelijk te pakken gekregen, Bas?
2: Ja, nee, ja, nee, zo wiet was het dan niet. En motor zit dan weer bij achtertoes. Nee, lo, dan mag je geen jongen maken, want dat is een ernstige situatie. Mijn bedrijf in Borklo van woensdag op donderdag rond 1:00 of 4:00 in de nacht. Mensen door met, ik weet niet hoeveel crossmotoren er vandoor gaan. Hè. En ja, dat moet toch wel een bende wennen wees. Maar goed, die dingen die zijn nogal gehoorig. En ja, de politie heeft direct grote alarmen geslagen. Burgernetactie opgesteld. En toen hebben ze toch diverse mensen aangedaan. En dan geloof je niet, Alain, er zijn twee heren aan de hond. Eentje van 20 en eentje van 21 jaar oud. Uit Amsterdam. Kijk, en die komt er helemaal naar de achterhoek om dat soort ongenode dingen te doen. Dus ja, blij dat ze ze gepakt hebben. En kijk maar even op de site van de politie, want volgens mij bent er nog twee motoren voor. En ze zijn natuurlijk nog heel benieuwd of er nog mensen bunt met van die camera bellen, wij wel. Camera deurbellen of andere camera's, dat er nog iets op te zien is. Want ja, ze zijn natuurlijk wel heel benieuwd en ze wil dit gaaiers graag in de kladden pakken. En dat kun je begrijpen.
0: Kump, helemaal goed. Hoe heet het? Zit er helemaal voor op? Doe ik allemaal aan. Ga lekker plat gewoon. Even lekker goed uitrusten. En volgende week zaterdag spreken we elkaar ongetwijfeld weer.
2: Ja, het is niet dat we weer uitrusten. Dat komt helemaal goed.
0: Oké, jongen. Goed gewoon.
2: Yo.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Regio 8, headlines.
8: Even koppen snel, hè.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen ouderorganisaties en de Telegraaf. Het Twentekanaal kan rond 2050 iedere 2 jaar worden afgesloten door extreem lage waterstanden. Zo blijkt uit berekeningen die al jaren bekend zijn bij Rijkswaterstaat. En de Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst in zijn tweede termijn nieuwe sancties tegen Rusland ingesteld. De maatregelen zijn met name gericht op de Russische economie, banken en de olie- en gassector. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
8: Ewald, bedankt! Zo, dan worden we de volgende even schakelen, want het is druk van mij.
10: Hier is de weerboer van het oosten. Buten is het.
8: 17.
10: Kraaien is kieken of ik de hofwalm kan spaaien.
8: Gerrit, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Alles staat in de regen, hè?
8: Ja, het is poepiedruk even. Maar het is niet erg, daar zitten we weer besloten voor rekening voor. En ik kan me voorstellen, Gerrit, dat hij ook poepiedruk heeft. Want het is niet alleen kermis in Eibergen en in Groesen, maar ook in Zilvold.
11: Ja, Zilvold ook, ja. Ja, en je kunt niet al wat liefsen, dus of het is arbeiden of bier drinken. Dus ja, dan doe dat lessen.
8: Oh, maar het is toch nog met de gres mee, van hoe is het dan niet zo druk, of wel?
11: Allerbestend, wat groeit dat grij.
8: Dat meen
11: ik. Ik word er gek van. Ik ben op dit moment bunk in Zevenaar nog aan het meien, want anders, als ik morgen een dag oversla en naar de kermis bunt, dan groeit het gewoon stiekem deur. En dan wordt het alweer te lang, ben je weer 3 dagen aanbieder.
8: Het is wel altijd wat met dat grijs, of niet?
11: Ja.
8: Ik snap er niks van.
11: Maar ik heb een mooi plaatje gezien hier. Bij het ziekenhuis in Zevenaar, daar kwamen de vliegtuigen over die naar de de heivloer en de ginkelzij, of hoe heet dat zo?
8: Ja, ja, ja, ja, ja.
11: Een stuk of 10 van die oldere.
8: Van die grote joekels, van die grote joekels, maar dat nog niet.
11: Ja, die kwam bij ook leeg over. Die ja, ja, aan de wind met, dat zag ik wel.
8: Wind op de start, ik ben net post doen.
11: Ja.
8: Ja. Maar heb je dan voorvang gemaakt, Gerrit?
11: Nee, heb ik niet gedaan. Dat, ik elk vergeten, maar ik was ook een beetje wiet van de auto af. Ik had een telefoon in de auto liggen, dus iemand maar ook woord geleun.
8: Maar ja, dat doe ik ook zeker wel. Maar hoe heet het, 17 graden, ik vind het een beetje grauw weer, maar het is wel mooi weer voor de kermis, laat ik het zo zeggen.
11: Ja, op zich is dit wel aardig weer en vorige week, zoals bij Gaanderen ook, hè, dan hij wel de zondag even in het begin iets minder, maar het later weer droog werd en zo, dan het volgende komt toch niet zo heel vroeg meer tegenwoordig. Ja. Dus dat is helemaal goed gekomen. En dat komt bij de kermissen die dit weekend bunt, zoals ja, Aalten is ook nog volksfeest, dus dat bunt er heel veel. Die hebben ook best wel aardig weer nog, want ja, vooral er moet geen regen vallen en dat zit er ook, ja, zit wel een beetje aan te komen, maar dat is vooral komende nacht. En verder vandaag, ja, veel bewolking. En ja, als we de zon zien, dan zal het niet zo heel veel zijn. En ondanks dat de zon er niet is, werd het toch nog wel 20 graden. En als de zon er even door piept, kan het nog 21 graden worden. Dus op zich, temperatuur bent goed. Wind, die wijdt wel stevig door. Dus dames, laat de rokjes maar waaien. Oeh. Maar verder, ja, hebben we best wel aardig weer. En vanavond en komende nacht, dan wordt de bewolking wat dikker. En dan kan er wat motregen overtrekken. Op dit moment valt er wel in het noorden van het land door is het wat natter. Maar bij ons bleef het dus droog en komende nacht een klein beetje neerslag. En dat hebben we morgen vroeg nog wel met die bewolking te maken. Maar gewoon de weg de dag. De wind die neemt komende nacht al iets af, maar morgen in de loop van de dag nog meer. En dan komt in de middag de zon er weer bij. En dan zal het een graad of 19 worden. Maar dat heeft ook weer een beetje te maken dat het wat helderder wordt. En de wind weer uit het westen komt. Vandaag is het zuid tot zuidwest. Ja, en dan barometerkiekers die zien dat de barometer ook oploopt. Hoge druk komt steeds meer in de buurt. Begin volgende week ligt de kern eigenlijk boven een onze omgeving. Dat betekent ook dat het droog weer is, rustig weer. En ja, dat de zon er ook wel wat meer bij gaat komen. En ja, de temperaturen die zitten begin van de week rond 20 graden, misschien 21. 'S Nachts een graadje of 11 tot 13. En in de loop van de week wordt het zelfs nog ietsjes warmer. Dan gaan we naar 23 graden eind van de week. Ja, en dan hebben we toch een hele mooie week voor de boeg. Redelijk rustig en gewoon weg de week ook meer zon en droog.
8: Ja, we doen het met alle plezier voor Gerrit, want ik vind het zo lekker. Laat maar komen, Gerrit, ik heb niks mis.
11: Ja, dit is mooi nazomer weer.
8: Ja, en, ja.
11: Iemand er gewoon van genieten, want dagen die worden al goed korter. Dat merkt iedereen ook al wel. Ja, ja, ja. En morgens op start is het nog duister en s'avonds 8:30 gaat de loeken ook al dicht. Dus ja, dagen wordt kort, dus mooi te vernemen.
8: Zeker, zeker. Dat doe ik ook wel. Dat is helemaal geen enkel probleem. Ik wens een hele fijne kermis toe, Gerrit. Doe het kalm aan. Ja. En volgende week zaterdag, ja, dan spreken we elkaar ongetwijfeld weer.
11: Doen we, zeker. Goed gaan.
8: Welkom.
12: Allard Ros, Regio 8.

0: Ze rusten niet hoe ze zich noemen zullen. Ze zeiden ze van hoe heet hij met de voornaam en hoe heet hij. Ze gingen alle jongens af die speelden in de band en toen kwamen ze tot de conclusie. Als we de band noemen, Dave D, Dozy, Biggie, Mick en Titch. Houdt een mooie naam of niet? En hold tight.
1: Blijf hier nog eens zo'n mooie dialect.

0: Gerwin met Gerwin Reuzing. Dan hebben we een projectje opgestart, Mulder, zo heet het. Dat is een bandje met wat jongens bij elkaar. Wat ze al lang afgesproken hadden. Ze hebben een plaatje gemaakt. Je mag er een klein stukje van laten horen. Maar officieel maar volgende week pas. Dus volgende week dan een heel stuk. Maar ik zal nog even een klein stukje... Dat is lekker. Dat is lekker, jongens.
1: Ach nee, de laatste ronde. Dat is eeuwig zonde. Het zal toch niet.
0: Je zult in de kroeg zitten en als je dit soort nummers draait... dan word ik helemaal gek of niet. Oké, de laatste ronde. Volgende week zal er naar volgen.

0: helemaal klaar met is. Met de zomer. De herfst komt eraan. Het is klaar, zeg je. Het zwembad aan het oprunnen. Helemaal niks mis meer. En de Robert geeft weer de stad in. Even kijken of het carnavalseizoen al aan de gang is. Nee, dat duurt nog even, jongen. Kalm maar aan. AKG, alles komt goed, ja. De laatste van het tweede uur.
1: Regio 8.
0: Tot zo!

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker... een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Denemarken en Groenland bevestigen nu dat ze een akkoord met de VS hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Volgens president Trump krijgt de VS daarbij een grotere rol in de verdediging van het eiland. Ook moeten militaire bases of gevoelige investeringen van andere landen worden voorkomen. Trump zegt dat de VS nu snel een grotere militaire aanwezigheid op het eiland willen opbouwen. En volgens Denemarken en Groenland houden de Groenlanders gewoon het recht op zelfbeschikking. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
4: Met op zaterdag 19 september Michael Jackson Unplugged.
3: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
5: Op

0: Lidl.nl. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
4: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Betting Wonen. Ook groot in Relaxvouw Thuis voor jong en oud.

0: 19e en aanstaande maandag is de 21e. 35 jongen. Ja. Maandag een klein feestje.
1: Regio 8. Van mooi tot goed gewoon.

Weersproken, nou niet daar. We begonnen trouwens met een zeer gedenkwaardige plaat, laat ik het zo zeggen. The Wiz stars in a brand new day. Het is vandaag de 19e, morgen de 20e en maandag de 21e. 21 september is voor Regio 8, Optimaal FM, wel een bijzondere gedenkwaardige dag. Want aanstaande maandag is het precies 35 jaar geleden dat wij als omroep, lokale omroep, regionale omroep, net zoals je het noemen wilt, zijn begonnen als Optimaal FM toen die tijd. Je zit allemaal onder in de kelder bij Ruimzicht. Of nee, bij Ruimzicht, ja. Bij Albert Jan onder in de kelder bij de Uurkiek. En later zijn we vertrokken naar de kleuterschool. En toen ben ik er zo'n beetje bij gekomen. En wel hebben we net gezegd, nu zit ik ook al een x-aantal jaren in Ulft. Een prachtige locatie. Ik kan het niet anders zeggen. Inmiddels is de naam veranderd van Optimaal FM naar Regio 8, maar wel 35 jaar bezig. En dat doet me goed. Ik vind het fijn. Radio maken vind ik op zaterdag. Maar als ik op zaterdag rond de middag, rond een uur of 12, kwart over 12 hier wegreed naar huis toe, dan denk ik bij mijn eigen was, maar weer zaterdagmorgen 9 uur. Dan kan ik weer 3 uur radio maken. Zo zit dat in mijn geworteld. En het eerste plaatje wat toen die tijd gedraaid werd, toen met Optimaal FM begon, was The Wiz Stars and a Brand New Day. Dat zijn herinneringen die gewoon niet gauw weg. Zo af en toe kreeg ik wel eens van die hele leuke berichtjes binnen. Zoals deze kreeg een berichtje met foto's met 3 personen erop. Wij als trouwe fans zijn weer gezellig aan het luisteren, terwijl we tractaties aan het maken zijn. Luan wordt maandag alweer 1 jaar. Ja, dat is ook 21 september. Wil je een liedje voor ons draaien? Rutger. Met ik wil de zon zien zakken in de zee en de poep zien plakken in de play. Kelly, bedankt. Fijn weekend en alvast proficiat. Aanstaande maandag met Luan. Rutger van Barneveld.

Ja, dat is er allemaal bij, zo'n gemuurlijk feestje op maandag. Heerlijk toch niet, Rutger van Barneveld. En ik zie de zon zien zakken in de zee en de poep zien plakken in de play, hè. Of er nog leuk wakker zijn, ik zie dat Benny al heel een hot wakker is. Goedemorgen, laat zitten helemaal kloof, ja, ja, voor de paar uur al. Nog een week en dan gewoon weer een paar dagen tussen nu naar Turkije. Doe je het wel een beetje voorzichtig aan, Ben? Jazeker, en Egon, Johan, je bent weer terug van vakantie. Ja, dat werd wel eens niet, hè? 14 dagen weer ribben in Ossenzeil. Dat was mooi, maar thuis is het ook weer gezellig bij de radio. Dreem maar weer eens een mooi dialectplaatje en de groetjes van Egon. Kom voor elkaar.

maar desondanks hartstikke mooi. Hans Venneman, een mooie achterhoek. Even zien of er nog meer lezen die gereageerd hebben op de een of andere manier. Maar daar even een beetje aandacht aan besteden. Geert weer mooi, zeggen de jongens van Timeline Music. En Cecilia. Ah, ik doe even rustig aan. Vorige week een noodlanding met de fiets gemaakt. Heb er flink last van. Doe het wel een beetje rustig aan, Peters. Maar het komt goed. Fijn weekend allemaal. Dag ook vanuit, Cecile, want potje dikke je.

0: God, Jezus, dat is een hot gereden dat we dat plaatje gedreven hebben. Maar met plezier dreven we dat soort plaatjes. Helemaal niks mis meer. En helemaal niet dat het een beetje grauw is buiten. Hey, ben je al bezig in de tuin of hoe zit dat? Hele zomer heeft een donder gedaan. Hè? Een beetje de kentjes eraf gelopen. Nee, die mag je met de skier, maar die kentjes mag je met de skier knippen. Ja, en niet anders. Ik kreeg wel een berichtje binnen, vriend Diem Zuid. Van Ine Tom. Laten we dat toevallig goed kennen. Vriend van het programma, had ik al gezegd. Hij schreef 28 november ging dit gebeuren. Heibel heeft de instrumenten uit de hoek getrokken en komen eenmalig terug. Oh, deel samen met de fanfare, DES, D-E-S. En door nog weer ouderwets rock'n'roll van Heibel. Dit alles in de kerstverse MFA in Nediek. Aha, mooie gelegenheid om Heibel een keer te draaien met Otto of het Broomse Gat. Zaterdag 28 november, even allemaal vrijhol in de agenda, hè? Naar het MFA in Nediek. Nou, dat kan je wel, bij de Hanen wel. Ja, zie ik, dat is mooi, dat is gezellig. En dan kom je Tom misschien ook nog tegen, maar dan kun je in ieder geval horen naar het Broomse Gat van Heibel.
1: Plaatje.

0: mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Regio 8, headlines.
14: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Denemarken en Groenland bevestigen nu dat ze een akkoord met de VS hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Ook moeten militaire bases of gevoelige investeringen van andere landen worden voorkomen. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

De Jonas Brothers waren dat. Eens even kijken. Ja, dit weekend is er natuurlijk overal kermis, maar ook kermis in Zilwolde. Dat is gisteren al een fanatiek begonnen met de pubquiz. Maar dan in de feesttent. Duftig vanavond een Gierfeest wielen. En hebben ze vanavond ook nog vuurwerk. Dus zijn je knalreeën in de log. Kun van Zilwold. Zondag en maandag hebben ze ook nog gemoeilijke kermis. En dan werd natuurlijk ook de vogel er weer afgeschoten. Nou, voor degene die dat, ik kan zeggen, het is geweldig.

0: En van de Pragel.
1: Geen genagel. Hier is de spreuk van Hent van de Pragel. De spreuk van de week. En de spreuk is...
2: Beter een pens van het soepen dan een pokkel van arbeid.
3: Dat was het.

Ik zeg zo heel langzaam maar zeker een kumbere 1497ste van mooi te goed gaan einde. Volgende week zondag zitten we er gegarandeerd weer, want we hebben er al minder veel zin in. We hebben ook geen zin in. Werden het dat?

december 26. Morgen heel veel plezier en een hele fijne verjaardag. Sowieso, moet kunnen. En de laatste ding komt eraan. Yesterday.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.

Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra. Prijzen slaan.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Daaraan!
2: Kom aanstaande zondag 20 september naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen NAC Breda. De wedstrijd begint om 16:45 middags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Denemarken verwachten het akkoord met de VS over Groenland de veiligheid in het Arktische gebied kan versterken. Volgens president Trump krijgt de VS permanente controle over de veiligheid van Groenland. Ook zouden andere landen er geen militaire basis of gevoelige investeringen mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. De deal wordt naar verwachting volgende week in New York ondertekend. De Denen noemen dat een goede ontwikkeling voor Groenland, Denemarken en de VS. De Europese Unie betreurt het dat Palestijnse vertegenwoordigers niet welkom zijn bij de komende VN-top in New York. De Verenigde Staten weigeren hen voor de tweede keer op rij een visum, omdat Palestijnse bestuurders zich niet aan afspraken zouden houden en het vredesproces zouden ondermijnen. De EU roept Washington nu op om het besluit terug te draaien. Ook VN-topman Guterres maakt zich zorgen over de gevolgen. De Palestijnse leider Abbas spreekt de bijeenkomst nu naar verwachting toe via een videoverbinding. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Goedemiddag, dit is Regio 8 met de verkeersinformatie, met nog steeds die eindeloze file op de A12 vanwege de grenscontroles. Arnhem en Oberhausen tussen Knoopend Oud-Dijk en Duitsland doe je er momenteel 21 minuten langer over.
7: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: In de Achterhoek regelen we het samen.
12: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
13: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
14: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin?
1: Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
17: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelhert en zo'n wolf gezien.
18: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
19: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
6: Ja hoor, lekker. De zaterdagmiddaglunch die is begonnen en je bent niet alleen. Nee, we hebben een vol programma met Prince, Shakira en Burna Boy en ook Alice Gardino. Zometeen hier.

Ach, bijzondere dag vandaag. De Airborne herdenking in Arnhem. Ik woon zelf in Zevenaar. Ik zag de vliegtuigen vanochtend al overvliegen. Het was nog even onzeker vanwege de harde wind vandaag. Maar een uurtje geleden zijn er toch parachutisten gesprongen. Mooi beeld voor iedereen die op de Ginkelzijde is bij de Airborne herdenking. Koen hier op de plek van Jorre in het weekend van Regio 8. The Prince and Gold. There's a

Je luistert Regio 8, Temper City, Self-Aware. Kleine 20 minuutjes geleden had ik het over de file die momenteel op de A12 staat vanwege de grenscontroles. Maar inmiddels zijn er bij Zevenaar hele andere dingen aan de hand. Verhaal dat we eigenlijk alleen kennen vanuit Den Haag. Ondanks inzet van de politie zijn er namelijk activisten van Extinction Rebellion op de snelweg om die te blokkeren. Daardoor is de A12 richting Duitsland momenteel helemaal afgesloten. Ook in de richting van Arnhem wat vertraging. Goed om rekening mee te houden mocht je die kant op willen. Dit zijn de Studio Killers.

0: Het ritme van de Achterhoek, The Weeknd, Dancing in the Flames. Morgen, De Graafschap, NAC Breda, thuiswedstrijd. Wil je daarbij zijn? Ik heb nog twee kaarten liggen. Je hoort zometeen hoe je die kan winnen.
1: De Beter Pick-a-Bellies.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Regio 8. Yes, goedemiddag. Koen hier. Zometeen hoor je hoe je kaarten kan winnen voor de Graafschap NAC Breda morgen in het stadion. En ook de Braxtons, de Bas, onderweg. Het is exact 12:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het radionieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Denemarken verwacht dat het akkoord met de VS over Groenland de veiligheid in het Arctische gebied kan versterken. De Europese Unie betreurt het dat Palestijnse vertegenwoordigers niet welkom zijn bij de komende VN-top in New York. De Verenigde Staten weigeren hen voor de tweede keer op rij een visum, omdat Palestijnse bestuurders zich niet aan afspraken zouden houden en het vredesproces zouden ondermijnen. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Yes, en dan de Regio 8 verkeersinformatie. Er zijn er vandaag grote problemen op de A12 richting de Duitse grens. Dit keer niet vanwege grenscontroles, maar vanwege een blokkade / demonstratie van Extinction Rebellion. Daardoor is de weg richting de Duitse grens dicht. Tussen Arnhem en Duitsland doe je er momenteel zo'n 38 minuten langer over. En ook de andere kant op, daar is de weg nog wel open, is er wel vertraging. Tussen knooppunt Oudijk en Zevenaar, 18 minuten vertraging.

uurtje van Live the River bij het ritme van de Achterhoek. Dit is Regio 8. Ja, vorige week de eerste overwinning van De Graafschap. Hopelijk zetten ze die lijn morgen door in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. En voor die wedstrijd heb ik nog twee kaarten hier liggen. Dus wil je erbij zijn, app dan het woord superboeren naar de studio. Ons appnummer vind je op regio8.nl of in de Regio 8 app. Dus superboeren, appen naar de studio. Ben je erbij morgen de wedstrijd tegen NAC.

0: Regio 8, Miles Smith. En nice to meet you. Morgen is de wedstrijd van de Graafschap tegen NAC Breda. Een paar minuutjes geleden, ongeveer een minuut of 20 geleden, zei ik app Superboeren naar de Regio 8 studio. Want ik heb er twee kaarten liggen. Misschien ben je er morgen wel bij in de Vijverberg. Ik ga eens even bellen met de gelukkige winnaar. Kijken of die opneemt.
1: Hallo, Björn Linssen.
0: Hey Björn, goedemiddag. Je spreekt met Koen van Regio 8.
1: Hallo.
0: Hey, je was er snel bij. Je had Superboeren geappt.
1: Ja, ik zat in de auto en ik ging naar mijn werk. Ik denk, laat ik het eens een keer proberen.
0: Wat is je voorspelling voor morgen tegen NAC Breda?
1: Moeten wij winnen toch? 1-0.
0: Nou oké, okay. Nou daar doen we het voor toch? En misschien als jij op de tribune zit en nog even extra aanmoedigt, dat het dan misschien nog wel 2 of 3-0 wordt.
1: Ja, wij komen er niet zo vaak, maar mijn zoon voetbalt graag en die vindt het wel een keer leuk weer, denk ik.
0: Nou, dus je gaat je zo meenemen?
1: Ja.
0: Je hebt de kaarten gewonnen, gefeliciteerd.
1: Super, dankjewel.
0: Jullie zijn er morgen bij in de Vijverberg.
1: Helemaal fantastisch, dankjewel.
0: Nou, dan wens ik jullie twee heel veel plezier morgen. Doei doei.
1: Hoi, hoi.

0: Midden in je weekend, de Script en Hall of Fame op de radio. Dit is Regio 8. Goed dat je erbij bent, want zometeen hoor je DJ Snake en Van Dikhout.
1: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
7: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 locations of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou. NVM.
11: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Op de Ginkelse Heide is vandaag operatie Market Garden herdacht, die 82 jaar geleden plaatsvond. Duizenden mensen waren aanwezig bij de herdenking van de geallieerde militairen die voor de bevrijding vochten. Er waren toespraken, een minuut stilte, kransleggingen en 5 volksliederen van betrokken landen. VVD-leider Jessegus waarschuwde dat ook vandaag vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ze verwees daarbij naar dreigingen zoals cyberaanvallen, drones en de oorlog in Oekraïne. Enkele honderden mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de regeringsplannen, met name tegen immigratie. De demonstranten lopen vanaf het Malieveld een mars door de stad en keren daarna terug naar het veld. Ze dragen onder meer prinsenvlaggen en een spandoek met de tekst Black Lives Matter. Op de A12 bij Zevenaar is een andere actie gevoerd. Zo'n 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren daar de weg richting Duitsland uit protest tegen de fossiele industrie. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En Nederlandse tankstationhouders in de grensregio zijn bang om weer klanten te verliezen door de goedkopere brandstof in Duitsland. Want dat land verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17%. En volgend jaar komt er ook een prijsplafond voor benzine en diesel in Duitsland. Volgens brancheorganisatie Drive waren de Nederlandse klanten juist weer vaker in eigen land gaan tanken, maar wordt die ontwikkeling nu teruggedraaid. Drive roept de overheid op om op korte termijn ook in Nederland de accijnzen te verlagen. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: En dan regio 8 verkeer. Je hoort het al even in het radionieuws. Er zijn vandaag grote problemen op de A12 richting de Duitse grens. Vanwege een demonstratie, CQ-blokkade van Extinction Rebellion. Daardoor is de weg in de richting van Duitsland dicht. Tussen Westervoort en Zevenaar doe je er momenteel zo'n 57 minuten langer over. En ook op de andere kant staat het vast. Daar is de weg nog wel open, maar is er langzaam rijdend verkeer. Tussen Beek en Zevenaar is je vertraging zo'n 31 minuten.
13: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
14: Fans van voordeel,
13: Aldi.
16: Geen zin om te koken, maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft, winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.

0: meneer.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You, de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
3: Ja, goedemiddag. Ik hoop dat je lekker weekend aan het vieren bent. Of misschien sta je wel in de extension file op de A12. De hits die sleep je er doorheen. Van Dikhout en Hugel zometeen. Eerst DJ Snake, Justin Bieber.

Stel hè, je was gisteren naar Schiphol gereden, op het vliegtuig gestapt naar Mexico. Dan had je nu in 31 graden gezeten. Maar ja, als je dit hoort, dan zit je waarschijnlijk niet in Mexico. En dan moet je oppassen dat je niet van je fiets geblazen wordt door de harde wind vandaag. Overigens, morgen een stuk rustiger weer in de Achterhoek. En dan zien we de zon ook weer wat meer. Lekker. Je luistert Regio 8. Goedemiddag. En van Dikhout, stil in mij.

0: get back to you. De La Soul, Ring Ring Ring, in het weekend van Regio 8. Het was de week dat we weer eens Koninklijk Bezoek hadden in de Achterhoek. Koning Willem-Alexander, die heeft na een lange renovatie Kasteel Huisberg officieel geopend.
1: Ik hoop dat vele mensen de kans benutten om dit monument, het pareltje, hier in de Achterhoek te kunnen bezoeken.
0: Ja, de koning heeft gesproken. Hoe zijn bezoek aan Zeerenberg verder verliep, zie je nu op regio8.nl of in onze Regio 8-app. Zometeen de Bauta Magnetic naar de Kaiser Chiefs en Ruben. Let's go.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Regio 8. Goedemiddag, Koen hier met een vers portie weekendhits. Nena en Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime zometeen. En ook Bent & Break van Keen binnen nu en een paar tellen. 2:30, de headlines van het radionieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Op de Ginkelse Heide is vandaag operatie Market Garden herdacht, die 82 jaar geleden plaatsvond. Enkele honderden mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de regeringsplannen, met name tegen immigratie. Op de A12 bij Zevenaar is een andere actie gevoerd. Zo'n 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren daar de weg richting Duitsland uit protest tegen de fossiele industrie. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. En Nederlandse tankstationhouders in de grensregio zijn bang om weer klanten te verliezen door de goedkopere brandstof in Duitsland. Want dat land verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17%. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
11: Yes, dankjewel. Dan de actuele verkeersinformatie. Ja, je hoort het al in de headlines. Sinds een uurtje of 12 vanmiddag is er een demonstratie / blokkade op de A12. Richting de Duitse grens is de A12 daarom dicht. Je wordt ter plekke omgeleid. Zorgt wel voor veel vertraging. Tussen Arnhem en de Duitse grens doe je er op dit moment ongeveer een uur langer over. En ook de andere richting is er langzaam rijdend verkeer. Tussen Beek en Duiven 31 minuten vertraging.
13: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
14: Vanmiddag hebben we veel bewolking en zullen we de zon niet of nauwelijks zien. Verder waait er een stevige wind uit de meeste zuidwestelijke richtingen. En de temperatuur loopt op naar 21 tot 22 graden. Het blijft in ieder geval droog tot de avond, want vanavond wordt de bewolking dikker en kan er al een klein beetje regen vallen. In komende nacht trekt een regengebied over van west naar oost. En daarbij hebben we ook wat nattigheid. Er worden geen grote hoeveelheden verwacht. De temperatuur daalt naar een graad of 14. En morgen beginnen we met toch wel vrij veel bewolking. In de loop van de ochtend, maar zeker in de middag, komt de zon wat meer door. De wind die neemt geleidelijk aan af en de temperatuur loopt op naar 19 tot 20 graden. Na het weekend komen we onder invloed van een hoge drukgebied. De kern ligt precies boven onze omgeving. Begin volgende week hebben we een paar rustige dagen met wolkenvelden, maar ook zon en temperaturen van een graad of 20. Midden volgende week dan wordt het nog wat zonniger en eind volgende week lopen de temperaturen steeds verder op naar een graad of 22 tot 24. En hebben we een droge periode in het vooruitzicht.

2026. Een jaar dat de boeken ingaat als het jaar van de grote samenwerkingen van Martin Garrix. Hij staat op het nieuwe album van Madonna. Hij heeft nu onlangs een track uitgebracht met U2 samen. En dan heb je natuurlijk deze nog, die je net hoorde. Martin Garrix met Ed Sheeran. Repeat It. Dit is het ritme van de Achterhoek, het weekend van Regio 8. Goed dat je erbij bent. Michael Jackson zometeen. Na Nena en Kim Wilde.

eentje in de categorie Zo worden ze niet meer gemaakt. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Daarvoor nog even rammen met Any Place, Anywhere, Anytime, Nena en Kim Wilde in het weekend van Regio 8. Met zometeen Koen op 8. Marshmello en Farruko staan voor je klaar en ook Fleetwood Mac gaat hij zometeen voor je draaien. Veel plezier met hem.

0: gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft ingegrepen bij een demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk in Den Haag. De demonstranten zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Daarop drong de mobiele eenheid de betogers terug richting het Malieveld. Een onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Bij de A12 bij Zevenaar zijn meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt die de snelweg op wilden gaan. De A12 is daardoor richting de Duitse grens afgesloten. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En de Russische kiescommissie zegt dat het verkiezingssysteem in het land wordt getroffen door een grote cyberaanval. Volgens de commissie zijn de aanvallen tot nu toe afgeslagen en kan er in Moskou gewoon elektronisch worden gestemd. De parlementsverkiezingen in Rusland duren nog tot en met morgen. De Europese Commissie spreekt van systematische repressie en uitsluiting van politieke oppositiepartijen. De EU veroordeelt ook het houden van verkiezingen in door Rusland bezette delen van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
12: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
11: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
13: You suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
14: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
15: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
18: Vrijheid is meer dan afwezigheid van oorlog. Vandaag staan Falcon Leap, de operatie Market Garden op het programma. Dus kijk af en toe even omhoog.

0: Zo, dat is even lekker binnenkomen. Marshmello en Farruko. Esta Vida uit 2023. Amerika ontmoet Puerto Rico. Dat levert meteen een zomers plaatje op. We gaan eerst even kijken op de situatie op de weg. In verband met een demonstratie op de A12 is het heel erg druk rondom Zevenaar. Duiven richting Beek, 34 minuten vertraging. Andersom van de Duitse grens richting Duiven, 24 minuten. Nou, mocht je erin staan, veel sterkte. En mocht je weer kunnen rijden, een goede reis. Goedemiddag, zaterdag 19 september 2026. Even na 2 uur geweest. Dit is Koen op 8. Het is een beetje passen en meten vandaag in de Achterhoek. Zeker in Beek. Want door graafwerkzaamheden lijkt het dorp momenteel wel één groot doolhof. Maar er gleurt of er gloort hoop aan de horizon. De Duitse grenscontrole op de A3 bij Babberich en Elten wordt verplaatst. De vaste controlepost verdwijnt en de controles gaan voortaan. Onder meer verder bij parkeerplaats Hoheide, net iets over de grens. Dus wie weet wordt de grens bij Elten straks weer een extra uitgang van het Beekse Doolhof. En één ding is zeker, als je vandaag daar verdwaalt, dan ligt het niet aan jou. Vanmiddag krijg ik bezoek in de studio van 2 singer-songwriters uit de Achterhoek. Zij kennen elkaar en hebben allebei al eens een mooie prijs binnengesleept. En ze zijn samen met iets nieuws begonnen. Daarover vertel ik je straks meer. En tot slot, we gaan vandaag kaarten weggeven. Zondag 27 september om 2:30 staat er een mooie wedstrijd op het programma in Doetinchem. De Graafschap tegen FC Den Bosch. Hoe je deze kaarten kunt winnen, dat hoor jij straks. We gaan verder met muziek. Uit België komt de Haunted Yard. De band rondom Joachim Liebes, afkomstig uit Hasselt, bracht Forget Me uit op het album Boys Cry 2. Dat allemaal dit jaar met Forget Me.
1: Koen op 8. Regio 8.

0: Fleetwood Mac soundje. Zit ook in deze plaat. Terug naar 1977 met Fleetwood Mac. You're making love fun. Christine McVie schreef hem en zong hem. En een nummer werd uiteindelijk een dikke top 10 hit in Amerika. En daarvoor de Haunted Yacht uit België met Forget Me. Zondag 27 september om 14:30. De Graafschap tegen FC Den Bosch. En dat alles in de Vijverberg. En jij kunt erbij zijn, want wij hebben kaarten voor deze wedstrijd. Wil je kans maken? Stuur via de Regio 8 WhatsApp het woord Graafschap. En dan maak jij kansen voor deze wedstrijd van de Graafschap tegen FC Den Bosch. Volgende week zondag wil jij tussen de superboeren staan. Graafschap appen naar Regio 8. En dan maak jij kans op twee kaarten van 1977. Gaan we terug naar 2012. Macklemore en Ryan Lewis. And the same love.
1: When I was in the third grade, I thought that I was gay. Cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all

met Fleetwood Mac gingen we terug naar 1977. Maar ook deze plaat kan met dat jaar Heroes. Vandaag de herdenkingen van Market Garden. En die Heroes, die herdenken we natuurlijk niet alleen vandaag. Vrijheid is iets wat eigenlijk normaal moet zijn. Maar de laatste tijd toch wel best wel een beetje, onder druk staat. Of wat spanning omheest. Dus wees daar trots op. En kijk af en toe in de lucht als je zo'n grijze, zo'n Brits vliegtuig ziet. Terug 77. Met de single verscheen in september. En een maand later kwam de LP uit in dat jaar. En Bowie nam een groot deel van deze plaat op in Berlijn. En toevallig op dat moment gebeurde er iets heel bijzonders. Op 5 september vertrok de Voyager 1 vanaf Cape Cavanaugh aan zijn reis door de ruimte. En bijna 50 jaar later, onvoorstelbaar, reist deze zonde nog steeds verder de ruimte in. Kun je het voorstellen? Het blijft maar doorgaan in het oneindige. Zometeen twee Achterhoekse singer-songwriters die beide twee keer de persprijs van Amphion hebben gewonnen. Dat hier in de studio.

0: Bo-Ido.nl. Mis niks en sla je slag. Bo-Ido.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Regio 8, headlines.
13: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De politie heeft ingegrepen bij een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk in Den Haag. Een onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Bij de A12 bij Zevenaar zijn meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt die de snelweg op wilden gaan. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. En de Russische kiescommissie zegt dat het verkiezingssysteem in het land wordt getroffen door een grote cyberaanval. Volgens de commissie zijn de aanvallen tot nu toe afgeslagen en kan er in Moskou gewoon elektronisch worden gestemd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

30 van 1968, Zen met Hair. We gaan even kijken op de weg rondom de A12... waar het enorm druk is met of in verband met de demonstratie. Dat is richting Zevenaar, staat 21 minuten file en andersom. Dat valt mee, kan wellicht iets meer zijn. Wordt aangegeven 12 minuten voor Zevenaar. En er is op dit moment, de weg is nog afgesloten. En mocht je onderweg zijn richting het zuiden van Nederland, de Gouden Poort van de Nederrijn, de Rode Brug bij Emmerik, is dit weekend ook afgesloten. Omrijden kan via Rees of Arnhem. En de laatste zal, denk ik, gezien de situatie bij Zevenaar, op dit moment wel meer dan een uur in beslag nemen. Een goede reis.

0: De Amerikaanse band uit Colorado Springs, One Republic en Pay That Roll. En straks gaat er iets bijzonders gebeuren in de studio. Het is druk. Zijn jullie er?
1: Ja.
0: Het is inderdaad druk in de studio. We hebben bezoek. En ik ga nog even niet verklappen welk bezoek er is. Maar dat hoor je straks. Volgende week zondag om 14:30 gaat hij los op de Vijverberg. De Graafschap tegen FC Den Bosch. Wil jij erbij zijn? Dat kan. Wij hebben kaarten liggen. Wil je kans maken? Stuur het woordje Graafschap via de Regio 8 WhatsApp op 0647 470022. Het woordje Graafschap. En dan wie weet krijg jij straks twee kaarten toegestuurd. En zit jij zondagmiddag misschien wel tussen de superboeren.
2: Hey!

0: Same was dat met Mary Lou. Het is tijd voor bezoek in de studio. Eens even kijken. In de studio zijn Timo van der Zanden en Miranda Rox. Zijn bij mij aangeschoven twee Achterhoekse singer-songwriters. Allebei winnaars van de persprijs Ode Amphion Open. En inmiddels hebben ze iets moois gemaakt. Timo en Miranda, welkom bij Regio 8. Hey.
1: Dankjewel, hallo.
2: Leuk het zijn.
0: Ja, hoe was de reis hier naartoe?
1: Goed, rustig.
2: Ik kom uit Zelhem, nu bij mijn vriendin ouders vandaan. Gisteren de kermis gehad. En dus een klein stukje rijden. Jij moet iets verder rijden.
1: Ik moet een half uurtje van het Groenlo. Maar dat was goed te doen. Ik had één afslag gemist, maar ik was op tijd.
2: Mooi op tijd.
0: Gisteren was voor jullie een bijzondere dag. Want het was de presentatie van jullie nieuwe single. Say What's Left Unsaid. En vandaag zitten jullie hier bij mij in Koen op 8. Hoe hebben jullie die presentatie van gisteren ervaren?
2: Nou, heel eerlijk, ik was de hele dag aan het werk. Miranda appt mij 's ochtends met fijne presentatiedag. En
1: happy release day.
2: Happy release day. En ik 's middags om 5 uur. Ja, jij ook. Maar allemaal al leuke reacties gehad. Ik in ieder geval. Jij ook, hoorde ik net al, Miranda.
1: Ja, zeker. Zeker. Wordt heel goed ontvangen. Dus dat is wel dat is heel fijn. Ja, dat is wel leuk als je dan daar naartoe werkt. En dat een beetje probeert te promoten. Dat dan ook gezien wordt.
2: Ja.
0: Het is dan zo dat de hele dag jouw social media alarmpje op de telefoon non-stop doorgaat?
2: Ja, het wel een beetje, ja. Maar het is niet dat ik 10 seconden niet kijk en dat ik weer allemaal nieuwe berichtjes heb, hoor. Maar zeker wel een aantal berichtjes. Hartstikke leuk. Ja. En je ziet dan ook een beetje de streams oplopen op Spotify en zo. Dat is ook wel leuk.
1: Ja, dat is wel cool. Ja, zo van nu zijn er, weet ik veel, 3 mensen het nummer aan het luisteren of zo. Als je dan op je Spotify artist kijkt, dat is wel heel erg grappig. Ja, dat is leuk dat het opgepikt wordt.
0: Ja, mooi. We gaan zometeen straks nog even verder praten in Koen op 8. En natuurlijk voor de luisteraars houden wij de spanning er nog even in. Gaan we natuurlijk straks ook het nummer draaien. En jullie hebben gisteren een nieuw hoofdstuk geopend met de presentatie van jullie single. En dan heb ik een heel mooi haakje naar het volgende nummer. Soms komt iets voor de tweede keer net op het juiste moment. Shalamar. En the second time around. Ervaren jullie dat nu ook zo naar jullie prijs?
2: Nou, het heeft even geduurd, want ik heb mijn 23 gewonnen, jij in 22.
1: Klopt.
2: En nu 3,5 jaar later, dat we elkaar ontmoet hebben, is het liedje er.
1: Ja,

0: Shalamar and the second time around. Nog steeds in de studio. Timo en Miranda. Gisteren was jullie single presentatie. Dan ben ik. Wanneer ontstond het idee om samen muziek te gaan maken?
1: Nou, dat is eigenlijk wel grappig, want wij hebben. Ik had dat op WhatsApp opgezocht. 3,5 jaar geleden voor het eerst contact gehad. Nadat wij elkaar hebben ontmoet op de Achterhoek Meeting.
2: Ja, Achterhoekse Muziek Meeting in de Amphion.
1: Juist.
2: En ik had net opgezocht inderdaad. Dus er is al 3,5 jaar overheen gegaan sinds het idee. Dus we hebben elkaar daar gezien en toen dachten van nou, dit klikt wel, we moeten iets gaan maken.
1: Ja.
2: En toen zijn we een keer bij elkaar gekomen. Hebben even kennis gemaakt. Hè? Want als je een liedje gaat schrijven met iemand, kun je niet zomaar als wildvreemde. Dan moet je elkaar wel een beetje klik hebben en zo.
1: Ja, dat werkt wel lekker. En jij had, toen kwam ik bij jou in Wijchen.
2: Ja, want ik woon in Wijchen.
1: Ja, en toen.
2: Maartje Renberg, ik woon in Wijchen.
1: Ja, en toen had je eigenlijk al een heel gaaf gitaarlijntje.
2: Ja.
1: En toen ging dat eigenlijk best wel vlot.
2: Ja, er lag al wel een loopje, een tokkeltje op de gitaar. En toen hebben we met een idee voor het onderwerp, voor de tekst zijn we gekomen. En toen, toen is dat eigenlijk wel, hadden we binnen één dag al wel een goede opzet staan.
1: Ja, zeker. En die gitaarlijn, die had gewoon een heel erg bepaald sfeertje. En dat op een gegeven moment dan heb je een idee waar het dan over kan gaan, wat het bij je opbrengt. En dan. Ja, dan gaat op zich die tekst ook wel op papier. Dus dat is wel gaaf.
0: Ja,
1: dat is eigenlijk heel erg makkelijk.
0: Doe je dat vaker met kladblaadjes en een gitaar? Dingen zo, wat zo in het leven voorbij komt of wat je mee hebt gemaakt, dat omzetten in muziek?
2: Ja, je hebt tegenwoordig altijd telefoon bij. Hè? Dus als je dan een keer ergens aan denkt, dan neur je dat even in met een spraakrecorder. Of je typt dat in je notities. Of als ik aan het pingelen ben op de gitaar, dan denk ik, oh, dat moet ik even onthouden, neem ik het even op. Gaat allemaal heel makkelijk tegenwoordig.
1: Ja. En alles wat je maar ziet of wat je inspireert, dat kan iets zijn voor een nieuw liedje.
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: Dat is wel heel erg leuk. En normaal gesproken ontstaat dat ergens een keer op de bank in de woonkamer of in je slaapkamer. En nu zoek je juist de samenwerking op, wat gewoon heel erg leuk is.
2: Ja, dat is even anders hoor, even wennen ook.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Hoe zijn jullie allebei begonnen? Moet dan denken aan een heel klassieke schoolbandje of zo? Of,
2: Nou, ik toen ik 8 jaar was, ging ik op gitaarles. En toen ik 14 was, geef ik mijn eerste eigen liedje. En daar ben ik gaan opnemen. En dat is zo uitgegroeid met dat ik nu af en toe ergens optreed met mijn eigen werk. En mijn liedjes zelf opneem en op Spotify en overal zet. Zo ben ik begonnen. En jij?
1: Ik ging naar de middelbare school. Het is niet zo dat ik nou in de luiers zat en al begon te zingen, zeg maar. En toen hadden we een muziekles. En toen, ik had nog niet heel veel klik in de klas. En toen moest je een nummer voordragen. Nou, toen ging ik in mijn uppie, want ik denk, nou ja, doe ik het wel alleen. Complicated van Avril Lavigne voor de klas doen. En toen kreeg ik een heel goed cijfer voor. En toen werd er gezegd, oh, moet je meedoen aan zo'n muziekavond. Dat je dan live iets gaat zingen. Nou, mijn ouders dachten echt, wat ga jij doen? Nou, die gingen kijken. Toen werd ik derde of zo. Met een ander meisje samen. En toen hebben mijn ouders me toch maar op zangles gezet. En van het een kwam het ander. Dus dat was wel heel erg leuk.
0: Ja, precies. Goede keuze geweest.
1: Ja, ik ben heel blij mee dat ze dat opgepakt hebben.
0: Ja, ik ken dat zeker uit mijn eigen schooltijd. Dat inderdaad van die muziekavonden altijd goede herinneringen aan.
1: Ja, dat is superleuk.
0: Ja. Zometeen gaan we straks naar het nieuws van 3 uur. Gaan we nog even verder. We gaan eerst

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl. Of bel simpel 0314-200-300.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Den Haag heeft de burgemeester de mars van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het volk afgelast vanwege ordeverstoringen, geweld tegen de politie en de blijvende aanwezigheid van gezichtsbedekkende kleding. De demonstratie op het Malieveld mag wel doorgaan. Eerder deze middag greep de mobiele eenheid in toen de mars zou vertrekken. De vooral in het zwart gestoken deelnemers zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Een aantal van hen is aangehouden. Een andere demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit is inmiddels afgelopen. Mogelijk is de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen, want er is veel rook te zien nadat er alarm geslagen werd. Maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De inwoners kregen vannacht het bericht dat het gebied wordt bedreigd door vijandelijke luchtaanvallen en ze kregen het advies binnen te blijven. Later waren er explosies, waarna de autoriteiten in Riyadh melden dat het gevaar voorbij was. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden, die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. En afgelopen nacht is een jongen gewond geraakt nadat hij van een rijdende trein viel in de buurt van Uitgeest. De jongen liep daarbij onbekend letsel op. Zijn vrienden vertelden dat hij te laat was om in te stappen op het station en hem aan de treindeur zagen hangen toen de trein vertrokken was. Al snel zagen ze hem niet meer en alarmeerden ze het NS-personeel en andere hulpdiensten. Getuigen zagen de jongen met hoge snelheid van de trein afvallen. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Harmonie, kunst na arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
17: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: In de Achterhoek regelen we het samen.
20: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
21: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
22: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
23: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
24: We starten de tweede uur met een toepasselijk nummer over zelfvertrouwen, vrijheid en je eigen koers varen. King van Years and Years.

0: Years and Years met King. En die titel past eigenlijk mooi bij deze zaterdagmiddag. Want we hebben koninklijk bezoek in de studio. Timo en Miranda zijn er. En wij gaan verder met het verhaal rondom een nieuwe single. En even een huishoudelijke mededeling. Mocht je rond op de weg zijn, hou rekening met vertraging rondom Zevenaar. En de weg richting het zuiden bij de brug van Emmerik. Timo en Miranda.
1: Hey.
0: Ja, in de studio. Wij waren zo straks even lekker aan het praten. Toen hadden we het over optredens en hoe jullie single tot stand gekomen is. En ja, hebben jullie een grote droom met dit nummer?
2: Ja, ik vroeg net inderdaad ook van waar wil je staan over een aantal jaar? Hè? En ik heb eigenlijk heel saai. Over 10 jaar hoop ik gewoon nog steeds dat ik lekker muziek maak zelf. En af en toe met andere mensen. Dat ik daar af en toe mee kan optreden. En dat ik daar gewoon plezier in blijf houden. Het is voor mij, ik werk gewoon fulltime als leerkracht. Dat vind ik superleuk. En ik hoop gewoon over 10 jaar nog steeds lekker met muziek bezig te blijven. En tuurlijk zou het heel vet zijn als je doorbreekt. Of als mensen meer mensen je kennen. Maar aan de andere kant denk ik ook altijd van, oh, als ik van de muziek zou moeten leven. Dat is ook wel stressvol, denk ik.
0: Ja, precies.
3: Dat is wel moeilijk.
2: Ik had een saai antwoord eigenlijk, hè? Maar,
0: Ik had op school een leraar, dat was een bekende cabaretier. Oh. En die deed altijd zijn test. Is iets, trekt dat bij het publiek, zeg maar. Ja. Dat deed hij altijd in de klas. En dan had je zo een aardrijkskundeles die niet over aardrijkskunde ging, maar over een of ander sketch in zijn nieuwe programma. Oh, doe jij dat ook wel eens? Of?
2: Ja, alleen ik sta voor groep 4, zijn kinderen van 7. Dus dat is dat toch met die Engelse liedjes altijd nog wel...

0: Tos Timo heet dat. Dat vinden ze wel leuk.
1: En jij, Miranda, heb jij een droom?
2: Ik wil heel graag gewoon blijven doen wat ik leuk vind. En ik speel ook nog in een bandje sinds begin dit jaar. Dus speel ik met, dat is coverwerk. En dat is met drie 50-plussers, laat maar zo zeggen. En dan zit ik daar als, tussen haakjes broekie bij. Ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. En tussendoor schrijf ik mijn eigen muziek. En ja, ik ben niet zo goed in opnames laten maken of maken. Dus ik ben wel echt van het live en het gepingel en het knussen en het kneuterige. En als ik gewoon lekker op zondagmiddag weer ergens mag spelen, dat vind ik gewoon echt enig.
0: Dat is dus lekker burgerlijk.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, god, maar het is ook wat jij zegt. Kijk, je kunt natuurlijk kansen creëren en als die trein voorbij komt, dan spring je erop.
0: Zeker.
2: Dat is gewoon zo. Net als dat je gewoon hier mag komen, dat is super vet. Maar het moet allemaal wel kunnen. En ik heb wel een soort realistisch beeld van, oh ja, ik moet ook wel rekening houden met dat het niet zo makkelijk is om ervan te leven. Dus ja, daar hou je wel rekening mee. Dat heb je altijd wel in je achterhoofd zitten.
0: Je wil dat het leuk blijft, hè?
2: Ja,
0: doen wat je leuk vindt, dat is het belangrijkste.
2: Dat is het allerbelangrijkste.
0: Dat doen we zo. Ja.
1: Ja, en dat doen we ook op deze zaterdagmiddag.
2: Ja, dat is gek. Ja.
1: Nou, mooi toch? Natuurlijk voor de luisteraars. Straks gaan we de nieuwe single draaien. Eerst even tijd voor andere muziek.
3: Koen op 8. Regio 8.

0: UB40 in Koen op 8 en Please Don't Make Me Cry. Nog steeds in de studio Timo en Miranda. En de titel Say What's Left Unsaid klinkt alsof er een verhaal in het nummer zit.
1: Zeker.
0: Wat kunnen jullie dan? Ja. Nee, ja, anders kies je denk ik niet zo'n titel. Maar wat zit daar nou achter, Miranda?
2: Het is een liedje wat gaat over... Het is een heel verhalend liedje. Het gaat eigenlijk over twee personen die elkaar een beetje verloren zijn. Along the way, zeg maar. En die dat beseffen. En het is eigenlijk een beetje het punt van nu of nooit. Of we gaan er nu wat van maken. Maar alleen als jij dat ook wil. Dus leg alsjeblieft alles op tafel. Dan kunnen we het erover hebben. En dan misschien dat je de ander dan wel begrijpt. En dat je wel met elkaar verder kunt. Dus daar gaat dat liedje eigenlijk over. Het is echt een gesprek.
1: Ja.
0: Oh ja.
1: En ik denk dat het wel herkenbaar is voor mensen. Want als je een relatie krijgt, in het begin gaat alles... ben je verliefd, alles vanzelf. Maar op een gegeven moment merk je dat je moet er wel wat voor doen. Hè. Een relatie is ergens ook gewoon wel eraan werken.
2: En, een werkwoord.
1: Ja.
2: Hè?
1: Dus de mensen in het liedje zitten eigenlijk nou op het punt dat ze merken dat het niet meer zo vanzelf gaat. Dat ze elkaar niet meer zo goed begrijpen. Maar ze willen er nog wel voor gaan. Het is niet een afgedane zaak. Maar er moeten wel de kaart op tafel nu.
0: Ja, precies. En straks zijn jullie een stukje schrijven, zo af en toe gedachten. Hebben jullie dit samen geschreven? Of een van beiden? Of hoe is dit?
1: Nou ja, samen. Ik had het gitaarloopje van Godel al. En toen zijn we gaan brainstormen. Ik moet wel zeggen dat textueel, denk ik, dat Miranda iets meer bracht. En ik dus iets meer de akkoorden en de gitaar.
2: Ja, jij hebt muzikaal echt heel veel ingebracht.
1: Maar we waren wel samen toen. We hebben wel echt op hetzelfde moment gewoon samen geschreven.
2: Ja.
0: En het is natuurlijk niet in het Nederlands.
1: Nee.
0: Maar ja, gaat dat makkelijk, zeg maar? Of gebruik je daar dan, nou ja, moet je dat dan een ouderwets woordenboek of ChatGPT bij hebben?
2: Nee, ik doe niet anders. Oh, ik schrijf eigenlijk alleen maar Engelstalig.
0: Ja, okay.
2: Ik vind Nederlands heel direct, hè?
1: Toen ik schreven was ChatGPT nog niet echt een ding.
2: Nee, serieus, we hebben echt zonder AI gedaan. Dit hebben we echt gewoon uit, gewoon zelf, zonder hulp van, gewoon zelf zo geschreven.
0: Ja, maar je hoort natuurlijk tegenwoordig heel veel, nou ja, stop het in Suno en er komt vanzelf iets uit, zeg maar.
2: Ja, ja.
0: Dat hoor je direct.
2: Nee, dit is wel ambacht.
0: Ja, precies.
2: Dit is ambacht.
0: Ja.
1: Zeker, heel puur.
0: Ja. En je had het straks nog, Timo, over Achterhoekse, of ja, in het dialect zingen.
1: Ja.
0: Daar heb je nog plannen voor in de toekomst?
1: Ja, ik doe mee aan Spullen is Plat. Dat is een traject waarbij ik en twee andere bandjes, dialectbandjes, onder begeleiding van coaches eigenlijk aan Achterhoekse muziek gaan werken. Dus we krijgen begeleiding in. En in november, ik heb even niet helemaal scherp de datum, maar ergens in november in de DRU is er een avond waarbij we gaan laten horen wat we hebben geleerd. En ik heb dan ook echt een nieuw volledig Achterhoeks liedje geschreven. Dus...
0: En zie jij dat ook zitten, Miranda?
2: Oeh, vind ik wel lastig. Ik vind streektaal, dialect vind ik heel gaaf. Ook als je dat echt mooi spreekt. En ik zou het ook jammer vinden als zoiets verdwijnt.
0: Ja.
2: Lokaal gezien. Want ik ben er wel mee opgegroeid. Ik praat het eigenlijk niet, maar mijn ouders wel. En familie en zo. Maar net als bij iets in het Nederlands schrijven. Het is zo direct dat je ook niks meer aan de verbeelding over kan laten. Want zo direct is de Nederlandse taal ook.
0: Ja,
2: dus dat, voor mij is het... misschien ook wel een beetje veiliger om dan in het Engels te schrijven.
0: Nou ja, ik zat te denken, hadden hier een item op regio 8, hoe spreek je dit? Dus wie weet is het een gegeven voor een nieuw nummer. Jij in het Achterhoeks en jij in het Nederlands. En dan kom je dus soms toch samen tot woorden. Je denkt van, ja, hoe kom je erbij? Maar ja, het is zo ontstaan.
1: Ik kan het niet zelf. Ik spreek het zelf ook niet. Maar ik ben wel ook mee opgegroeid om mij heen, opa en oma en zo. Maar ik heb echt wel hulp nodig om in het dialect te schrijven. Dat kan ik niet zomaar zelf... des te groter de uitdaging.
2: Ja, leuk.
0: Nou, zometeen gaan we natuurlijk draaien hier in Koen op 8. Eerst gaan we nog even muziek draaien. Wie zijn dit?
2: Abba.
0: Abba, zeker. Ring, ring.

0: Ja, vanmiddag stonden ze voor de studiodeur. Ring ring. Timo en Miranda en wie weet ooit Eurovisie Songfestival. Zo straks draaiden we voor Miranda Complicated, een nummer waar jij ja, op school mee begonnen bent.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja, leuk. Blijf leuk liedje.
0: Ja. En Timo, heb jij nog iets wat je wil horen?
2: Ja, nou, ik ben wel fan van Queen, dus zet die vingers maar op elkaar, want we gaan knipsen vooraan het liedje, want het is Killer Queen van Queen.

0: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Den Haag heeft de burgemeester de mars van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het volk afgelast vanwege ordeverstoringen, geweld tegen de politie en de blijvende aanwezigheid van gezichtsbedekkende kleding. Mogelijk is de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen, want er is veel rook te zien nadat er alarm geslagen werd. Maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden, die 82 jaar geleden plaatsvond. En afgelopen nacht is een jongen gewond geraakt nadat hij van een rijdende trein viel in de buurt van Uitgeest. De jongen liep daarbij onbekend letsel op. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Barcelona, Morgan Wallen en I Had Some Help. Timo en Miranda, hebben jullie hulp gehad bij jullie nieuwe single?
1: Ja, zeker. Van Wim.
2: Ja, Wim Visser.
1: Ja, van Butterfly Road. Die heeft ons geholpen met de opnames. Ja, dus dat zijn we heel blij mee. Dat hij ons daarbij heeft geholpen.
0: En het filmpje op social media, is het opgenomen in een... Ik zag een soort... Moet ik het zeggen, huiselijke situatie?
1: Ja, nou, Wim die heeft een studio aan huis. Ja. De Butterfly Road studio. En het zit dan in het Voermanshuis of zo. En nee, daar heeft hij dan de apparatuur staan. En ja, daar waren we welkom. En het grappige is, de gitaarpartijen zijn eigenlijk nog opgenomen op de popschool in Aalten. Ja. Dus we hebben eigenlijk twee locaties gehad. Ja.
0: Ja, precies. Nou, luisteraars, en het moment is daar. Yes. Het verhaal van Timo en Miranda. We gaan natuurlijk niet alleen praten over de single wat we gedaan hebben, maar we gaan hem ook draaien. De nieuwe single is sinds gisteren officieel uit. Miranda en Timo, alvast hartelijk bedankt voor de komst hier in de studio bij Koen op 8. En als jullie straks de studio uitlopen, en dan denk je, wat moet de luisteraar of wat kunnen ze meenemen uit dit avontuur van jullie?
2: Stel even een moeilijke vraag op het einde.
1: Wat ze mee kunnen nemen uit ons proces of uit het liedje?
0: Ja, nou ja, uit het nummer.
1: Uit het nummer, dat je open moet blijven staan om naar elkaar te blijven luisteren.
2: Ja, het gesprek voeren is denk ik gewoon heel belangrijk.
1: Het gesprek blijven voeren
2: ook,
1: met elkaar.
2: Ook als je niet in een relatie zit, altijd blijven praten.
1: Blijven praten.
2: Ja, wauw.
0: Oké, dank jullie wel.
1: Jij bedankt.
2: Jij bedankt.
0: Daar zijn we voor bij Regio 8.
1: Te gek.
0: En dan wie van beiden...
2: Aankondigen.
1: Ja, aankondigen.
2: Kun jij.
1: Dames en heren, dit is ons liedje Say What's Left Unsaid. Door mij, Miranda Rooks en Timo van der Zanden. Dank jullie wel voor het luisteren.

0: Matthias van Rijm. Natuurlijk bekend van Verdammt Dieg, Liep Dieg. Radio worden we hier in Koen op 8. Mooi om te horen, Timo en Miranda. En bijzonder om te horen wat er allemaal achter één nummer kan zitten. Van het eerste idee tot de presentatie van gisteren. Je hoorde het hier in Koen op 8. Timo en Miranda met hun nieuwe single Say What's Left Unsaid. En dat ga je natuurlijk nog veel vaker horen hier bij Regio 8. Het is tijd voor vinyl in plat gedraaid. We gaan verder met die mooie stapel singles die je cadeau kreeg van een vaste luisteraar. Vorige week ging de favoriet als eerste op de draaitafel. En ook deze week zit er eentje tussen met een klein knipoogje naar de Nijmeegse radiogeschiedenis. Of je hem nu vroeger thuis in de auto of misschien wel via een bekende zender hoorde. Deze Italiaanse knaller brengt in ieder geval de herinneringen weer boven. We gaan naar Ken Laszlo en Tonight.
1: Zo, ja, alles staat er piekfijn bij. Mooi nieuw pick-upje. Zo, open, plaatje erop, alles klaarzetten. Dit knopje moet ik hebben.

The Creedence Clearwater Revival met Proud Mary, een klassieker uit 1969. En later ook wereldberoemd in de versie van Tina Turner. We hebben een winnaar voor de kaarten van de Graafschap tegen FC Den Bosch. Jan Willem, van harte gefeliciteerd met jouw kaarten. En je hebt inmiddels bericht gekregen en beide kaarten via WhatsApp ontvangen. Gefeliciteerd en heel veel plezier bij de wedstrijd volgende week zondag om 14:30 in de Vijverberg. Niet gewonnen? Blijf luisteren naar Regio 8, want er komen natuurlijk nog heel veel andere leuke acties voorbij. Dit was Koen op 8 voor vandaag, zaterdag 19 september 2026. Timo en Miranda waren in de uitzending met hun nieuwe single. En natuurlijk, die komt nog wel even een paar keer voorbij in bij Regio 8. En dit is de laatste voor vandaag. Een fijn weekend en tot de volgende week. Hoi.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
2: Een mega-actie voor een mega-lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Justitieminister David van Beel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Bij het Isala ziekenhuis in Zwolle is gisteren een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Het gebeurde op de Dokter van Heesweg rond 3:15 middags. De 58-jarige vrouw uit Zwolle stak over op een zebrapad toen ze werd aangereden door een auto, bestuurd door een 83-jarige vrouw uit Raalte. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw overleed ter plekke. De bestuurster bleek niet onder invloed. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht. Een zwarte Canadees krijgt een schadevergoeding voor discriminatie bij verkeerscontroles. Het gaat om Joseph Christopher Luamba uit Montreal, die bijna een tiental keer zonder aanleiding door de politie werd staande gehouden. Geen enkele keer kreeg hij een boete. De rechtbank in Quebec oordeelde eerder dat willekeurige verkeerscontroles leiden tot etnisch profileren en ongrondwettelijk zijn. De zaak ligt nu bij het Hoge Rechtshof van Canada. Dat moet bepalen of zulke stops zonder verdenking in strijd zijn met de grondwet. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Ja, dan. Kom aanstaande zondag 20 september naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen NAC Breda. De wedstrijd begint om 16:45 middags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
5: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
6: De Beter Pickabillies!
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
8: Ja, en Jos zegt dat het 4 uur is geweest en dan is het tijd voor...
9: Feit of fictie?
8: Ja, als jij meer dan 100 jaar bent, is de kans 80% dat jij een vrouw bent. Nou, tot waar is hoor je naar Rosalyn. Regio 8. En dan bedoel ik niet deze Rosalyn. Maar deze.

0: tijd snel.
1: Ze deed mee aan het Eurovisie Songfestival. Ja, zij wel. Ze won niet, maar het werd wel een hele grote hit voor haar. Rosalind en Snap hoorde je bij Regio 8. En het Regio 8 weekend. En ja...
0: Feit of fictie?
1: Ik heb je namelijk zojuist verteld... Ik beweerde aan het begin dat als je meer dan 100 jaar oud bent... er een 80% kans is dat je een vrouw bent. Nou, we gaan dus even kijken.
0: En in dit geval was het... een feit.
1: Ja, vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen door biologische verschillen. En vrouwen hebben vaak een sterker sociaal netwerk en meer emotionele steun. Wat weer bijdraagt aan een betere mentale en fysieke gezondheid. Nou, gefeliciteerd!

0: Dat is een echte filosofische vraag. Hè? Would I be friends with me? Davinia Machel hoorde je.
1: Iedere week daalt Jos af in de stoffige archiefkelder van Regio 8.
0: Wat ligt hier veel stof, joh. Oh, wacht, ik zie het al. Het is spraakstof.
1: Jos zoekt tussen de originele oudjes naar nummers waar later een bekende cover van is gemaakt.
0: Ah, hier ligt een hele mooie.
1: Welke originele track heeft hij deze week gevonden? Dit is in ieder geval de

Ja, ook leuk, hè? Bo Williams, het origineel van C'est la vie, 1984. Twee jaar later had Robbie Neville er een iets grotere hit mee. Maar deze was ook wel leuk, hè?

0: My Friend, Regio 8 en het Regio 8 weekend. Straks gaan we weer eens even kijken wat er zich vandaag allemaal in het verleden heeft afgespeeld. Hij was 1,60 meter, 50 kilo zwaar en had goed geknipt haar. Waarom dat opzienbarend was, dat hoor je straks in Vandaag in het Verleden.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi. Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 8.

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
2: Justitieminister David van Weel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. Bij het Isala ziekenhuis in Zwolle is gisteren een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Een zwarte Canadees krijgt een schadevergoeding voor discriminatie bij verkeerscontroles.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Dat is Gutte Boel, maar lekker door elkaar.
1: Regio 8.
2: Het is tijd voor In de Spotlight.
3: I'm finally in the spotlight, hè?
2: Iedere zaterdag laten we weer twee nummers van een artiest of groep horen die we dus in de spotlight zetten.
4: They're back in the spotlight.
2: De reden dat ze in de spotlight komen te staan kan heel uiteenlopend zijn.
5: You're in the spotlight in there, man.
2: Maar één ding hebben ze gemeen.
6: Spotlight.
2: Zodra ze in de spotlight staan...
7: Well, I do guess I like being in the spotlight.
2: ...glinsteren ze als een diamantje.
0: Nou, vandaag staat Madonna bij ons in de spotlight. Met maar liefst 11 nominaties is ze dit jaar de grote favoriet bij de MTV Video Music Award, die op 27 september worden uitgereikt. En ze maakt na 23 jaar rentree op het podium van de show. Reden genoeg om deze Queen of Pop vandaag extra aandacht te geven. Dit uur hoor je nummer en het volgende uur nog één. En dit is de eerste die we van haar laten horen. True Blue.

Regio 8 en dit is het Regio 8 weekend. En ieder weekend dan kijken wij eens even in onze geschiedenisboeken wat er zich vandaag allemaal op deze dag in het verleden heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld op 19 september 1916 landt voor het eerst een vliegtuig op Schiphol. Een piloot zet zijn Freeman 2-dekker van de Nederlandse luchtmacht neer op de moerassige weide die later tot de bekende luchthaven zou uitgroeien. Vandaag in 1986 gaat in Amsterdam het toneelstuk een vier bedrijven Going to the Dogs in première. Schrijver is Wim T. Schippers. En dat is op zich niet zo bijzonder. Wel bijzonder is dat de hoofdrollen in dit stuk worden vertolkt door vier herdershonden. En op 19 september 1991 wordt Ötzi de IJsman gevonden door een Duitse toerist. Ötzi is de mummie van een man die 5000 jaar geleden is overleven in de Ötzentale Alpen op de grens tussen Italië en Oostenrijk. Doordat het lichaam meteen na de dood is bedekt door sneeuw en ijs, is het zeer goed geconserveerd. Zo goed zelfs dat deskundigen kunnen vaststellen dat de man tussen de 25 en de 35 jaar moet zijn geweest toen hij overleed. Ook bleek dat Ötzi 1,60 meter was en ongeveer 50 kilo heeft gewogen. Heel opmerkelijk is dat zijn haar keurig geknipt was. Nooit eerder was aangetoond dat 5000 jaar geleden de mensen hun haar al lieten knippen. En het is vandaag ook de verjaardag van een man die ook zijn haar netjes heeft laten knippen voor deze dag. Een van de originele leden van de band 10cc. Zijn naam is Lowell Cream.

van de leden van de band 10cc heet Lol Cream. En die viert vandaag zijn verjaardag. En dit was een nummer wat ze in de jaren 80 uitbrachten. Don't Turn Me Away.

We hebben er alweer een uurtje op zitten. Jij bent, gaat dat snel, hè? Ja, ik bedoel, ik heb nog niet eens een fatsoenlijke kop koffie kunnen halen. Ja, het is ook druk, hoor, als je met een radioprogramma bezig bent. Nou, dat is niet waar, hoor. Ik zit hier gewoon een beetje uit mijn neus steken. Nou, eet smakelijk, overigens. Het is tijd om nu wel echt een kopje koffie te gaan halen. Want de reclames en het nieuws komt eraan. Het nieuws ben ik wel benieuwd daar, dus ga ik wel even lekker voor zitten. En daarna ben ik nog een uurtje bij je terug met allerlei dingen. Dus blijf gezellig hier.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit de waarde van €50.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De Rustdijk teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Het bestuurende lichaam van Jehovah's Getuigen heeft het standpunt over bloed bijgesteld. De beslissing om rode en witte bloedcellen, plasma of bloedplaatjes van een ander te accepteren is voortaan een persoonlijke gewetenskwestie. Ook het doneren van bloedcomponenten voor een ander wordt aan het eigen geweten overgelaten. De weigering van een volbloedtransfusie op grond van het Bijbels gebod zich te onthouden van bloed blijft ongewijzigd, zegt woordvoerder Paul Gillis van het hoofdkantoor in Warwick. Justitieminister David van Beel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radionieuws.

Ja, iets wat je niet moet doen, hè? Tenminste, niet als je aan het autorijden bent. Of je moet op de A12 staan en er staan wat mensen voor je omdat ze aan het demonstreren zijn. Ja, dan mag je gewoon je ogen dicht doen. Goed, het is tijd om te gaan vertellen wat we in dit uur van mijn bijdrage aan het Regio 8 Weekend gaan doen. We hebben onder meer mensen gevraagd om even de straat op te gaan. De mensen van Get a Grip. En dat hebben ze ook gedaan, dat hoor je straks. We hebben een Weekend Classic, die komt er zo dadelijk al aan. Kan ik al zien uit welk jaar? 1983. Ja, en het is van een vrouw. Meer vertel ik nog niet. En we hebben iets voor je lachspieren. Dat komt aan het einde van het programma. En tussendoor doen we ook nog andere dingen. Dus blijf lekker hier. Let's go.

De Goo Goo Dolls en Iris bij Regio 8 en het Regio 8 Weekend. Het is tijd voor de Weekend Classic van deze week. Mocht je overigens deze en alle andere Weekend Classics nog een keertje willen beluisteren, dan kan dat. We hebben ze namelijk verzameld op Spotify. Zoek daar even naar Weekend Classics in combinatie met Regio 8. En misschien mijn naam erbij, Jos van Elst. Dan vind je ze vanzelf en dan kun je er ook op abonneren. Heb je iedere week weer de nieuwe Weekend Classic. De Weekend Classic voor deze week is in handen van een dame die ook de titelsong voor een James Bond film heeft gemaakt. Maar dat is niet de Weekend Classic geworden. Dat is namelijk dit nummer.

1983, de weekendclassic voor deze week was in handen van Carly Simon. You know what to do. Nou, jij weet wat je moet doen, hè? Even op Spotify zoeken naar de weekendclassics en je abonneren. Dan heb je ze iedere week vers in

0: Regio 8 en het Regio 8 weekend. En Johnny Hates Jazz. Zou ik niet zeggen, want hij maakt toch leuke muziek. Shadow Dreams hoorde je. Ik heb het in het begin van het programma al beloofd. Hè. We zouden even contact leggen met de mensen van Get a Grip. Want die zijn de straat weer opgegaan. En hebben je weer wat gevraagd.
1: Waar ben jij nou klaar mee?
2: Dus waar ben je klaar mee?
3: Dat het gas zo duur is geworden.
2: Wat zijn de regels bij jullie thuis nu?
3: 5 minuten douchen. En de verwarming niet over, hoe heet dat, 18 graden en zo. En dat soort dingen.
2: Waar ben jij klaar mee?
4: Ik ben klaar met mensen die onnodig roddels verspreiden.
2: Heb je daar ervaring mee?
4: Ja, ik ben vaak op station bij skatebaan. En daar vinden mensen het nodig blijkbaar om roddels te verspreiden over dingen die niet waar zijn. En dan wordt het niet gebracht als ik denk dat dit aan de hand is, maar als oké, dit is gebeurd, dit is er aan de hand. Terwijl het vaak helemaal niet klopt. Waar ben jij?

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl. Of bel simpel 0314
3: 200 300. Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Regio 8 Headlines.
9: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
10: De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Het bestuurde lichaam van Jehovah's Getuigen heeft het standpunt over bloed bijgesteld. De beslissing om rode en witte bloedcellen, plasma op bloedplaatjes van een ander te accepteren, is voortaan een persoonlijke gewetenskwestie. Justitieminister David van Weel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat.
9: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
11: Ho, daar heen, de weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.

0: We luiden de bel voor de Belstars. En de sign of the times, hoorde je. Het is er weer tijd voor.
1: Regio 8.
2: Het is tijd voor In the Spotlight.
3: I'm finally in the spotlight, hè?
2: Iedere zaterdag laten we je twee nummers van een artiest of groep horen die we dus in de spotlight zetten.
4: They're back in the spotlight.
2: De reden dat ze in de spotlight komen te staan kan heel uiteenlopend zijn.
5: You're in the spotlight in there, man.
2: Maar één ding hebben ze gemeen.
6: Spotlight.
2: Zodra ze in de spotlight staan...
7: Well, I do guess I like being in the spotlight.
2: ...glinsteren ze als een diamantje.
0: Vandaag staat Madonna Walls in de spotlight. De zangeres beleeft een fantastisch jaar en voert met 11 nominaties de lijst aan voor aankomende MTV Video Music Awards. Ze won er in haar carrière al 19, waaronder die voor Video van het Jaar en Artiest van het Jaar. En misschien komt er dit jaar nog wel eentje bij.

0: als je een beetje bang bent in het donker, kun je gewoon een lichtje aanlaten. Tom Walker, Leave a Light On. Zo, en het is tijd om jouw lachspieren weer eventjes goed te gaan onderhouden. Ja, pak er even een lekkere stoel bij of ga gewoon goed staan. Want er staat ook bij ons iemand op het podium en die gaat proberen om jouw mondhoeken omhoog te laten gaan.
1: Het zijn van die dingen die hebben we dan ooit bedacht. Omdat, ja, dat was toen een goed idee. Maar op een gegeven moment moet je dat gewoon wegflikkeren. Dit is met fietsen. Hier hebben we heren fietsen en dames fietsen. En het verschil is dan, heren fietsen hebben een stang en dames fietsen geen stang. Want ja, nee, natuurlijk. Ja, nee, bij dames is het heel gevoelig. En bij heren van beton. Nee, natuurlijk. Of nog zoiets. Van 9 tot 5 werken. 80% van de Nederlanders werkt van 9 tot 5. Maar niemand vindt dat fijn. De enige mensen die vanzelf wakker worden 's ochtends zijn kinderen en bejaarden. En die werken niet. Dus dat hele systeem staat nergens op. Kijk, ik ben niet voor niks dit aan het doen, hè. 's Avonds vind ik fijn. Ja, kan ik lekker uitslapen. Het is ook ongezond. Dan lig je in je bed. En je lichaam, kijk, je lichaam weet precies wat je wil. Die denkt, om, weet je, hoe laat zit je wekker? 6 uur of zo? 6 uur 's ochtends denkt je lichaam. Nou, ik zou nog wel even lekker een tijdje van dit en willen doen. En dat kan niet, omdat er een van de apparaat naast je bed staat, waar een van de klote geluid uitkomt. En nou, het is toch belachelijk. En weet je wie het bedacht hebben trouwens? Vroeg opstaan? De boeren. Ja. Die moesten 5 uur 's ochtends moesten ze dan hun bed uit om de akker te bewerken. Want je akker bewerken, dat kan blijkbaar alleen als je super chagrijnig bent. En dan denk ik, lekker uitslapen, denk ik dan. Oh, heerlijk, uitslapen. Nou, dat kan soms. Op vrijdag kan ik nooit uitslapen. Vrijdag bij mij voor de deur komen ze om 7:30 's ochtends het onkruid wegsnijden. En dat gaat niet met mesjes. Nee, nee, nee. Dat gaat met stokken met een roterende messen eraan. Gewoon vrijdag 7:30 hoor ik. Alsof er een dik, huilend, verkouden joch met een megafoon voor de deur staat. Of dan moest je naar de dokter. Ik moet naar de dokter. Ik bel de dokter. Zegt die assistent, kom er om 8:00 's ochtends. Ik durf geen eten, zegt tegen de dokter. Zegt nou, prima. Tuurlijk niet prima, maar ja, doe ik maar. Zeg om 8:00 's ochtends bij de dokter. Zegt de dokter, nou meneer Van Domburg, wat scheelt eraan? Ik, wat scheelt eraan? Ben fucking moe. Dat scheelt eraan.
0: En tot zover de training voor je lachspieren voor vandaag. Volgende week, dan staat er weer iemand bij ons op het podium. En die gaat weer proberen jou te laten lachen.

Zo, ik ben even toe aan een glaasje water, hoor. Ja, we hebben al dat gepraat de afgelopen 2 uur. Dan gaat mijn kern een beetje schor worden. Het schijnt overigens dat het weer een beetje heerst ook, hè. Verkoudheid en zo. Als er maar geen nijlvirus is of zo. Daar hebben we geen zin in. Goed, volgende week dan zit ik hier weer met een glaasje water en een kopje koffie. En wat jij nu gaat doen, dat moet je zelf weten. Ik wens jou daarbij in ieder geval een goed weekend. Emergency.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid in kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op delaminaatloods.nl.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en Air Force One, omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie toegang krijgt. Trump noemt het een grote overwinning. Een Duitse generaal wordt de nieuwe hoogste militair van de NAVO. Het gaat om generaal Carsten Breuer, de huidige inspecteur-generaal van de Duitse krijgsmacht, de Bundeswehr. Duitsland voert al weken campagne om hem benoemd te krijgen als voorzitter van het militair comité van de NAVO. Het militair comité is het hoogste militaire orgaan van de alliantie met 32 landen. De voorzitter adviseert de secretaris-generaal, nu Mark Rutte, en is de belangrijkste militaire adviseur. De A12 bij Zevenaar is weer vrijgegeven na een blokkade door Extinction Rebellion. Zo'n 100 klimaatactivisten bezetten rond het middaguur de snelweg richting Duitsland uit protest tegen fossiele subsidies. Tientallen wisten via Talud de weg op te komen met spandoeken. De mobiele eenheid heeft ingegrepen en de demonstranten in bussen afgevoerd. Volgens de politie zijn er ongeveer 100 mensen aangehouden wegens overtreding van de wet openbare manifestaties. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radionieuws.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
15: Sportlife. Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
18: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De demonstratie op het Malieveld in Den Haag is vanmiddag beëindigd na gewelddadige rellen. Volgens loco-burgemeester Richard de Mos van de Hofstad werd de politie aangevallen en werd er zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Ook droegen sommige deelnemers gezichtsbedekkende kleding, terwijl dat niet mocht. De demonstratie begon als een extreem rechtsprotest, maar liep uit op geweld. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden en of er ook agenten gewond zijn geraakt. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Art Space. De veiligheidsregio corrigeert daarmee een eerdere melding. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt. 2 uur geleden was de brand onder controle en een uurtje later was de brand weer klaar met blussen in de havenstad. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en de Air Force One omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie er toegang krijgt. President Trump noemt het een grote overwinning. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de Internationale Socialistische Jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de Jonge Europese Socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 259 euro netto bijtelling.

0: 24.
1: Download de app en start met 20.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Nederlandse politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de bond moet alle geweld tegen agenten duidelijke gevolgen hebben. Bij de rellen rond een extreemrechts protest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Volgens premier Jette zochten de relschoppers bewust de confrontatie met de Haagse politie. De Franse staatsschuld stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van de economie. Volgend jaar loopt dat verder op tot 121,7%. En Frankrijk zit daarmee ruim boven de Europese grens van 60%, ongeveer een verdubbeling. Ook het begrotingstekort blijft te hoog, dit jaar komt het uit op 5,4%. Brussel houdt Frankrijk daarom al 2 jaar onder toezicht, omdat het land de Europese begrotingsafspraken schendt. Een 70-jarige man is in Italië omgekomen nadat hij tijdens het vissen door de bliksem werd getroffen. Het gebeurde gisteren aan de Adriatische kust bij Ostuni. De bliksem zou zijn ingeslagen op de punt van zijn hengel. De man viel op de rotsen en liep ernstig hoofdletsel op. Hulpverleners probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Zijn vismaatje bleef ongedeerd, maar raakte wel in shock. In het Siciliaanse Marzamemi werd een man op een steiger door de bliksem getroffen. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de Internationale Socialistische Jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de Jonge Europese Socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE. Erkend online leren.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. De Nederlandse politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de bond moet alle geweld tegen agenten duidelijke gevolgen hebben. Bij de rellen rond een extreemrechtsprotest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Volgens premier Jette zochten de relschoppers bewust de confrontatie met de Haagse politie. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en een olieinstallatie van Aramco. Bij de aanval op een brandstoftank bij het vliegveld braken grote branden uit. Volgens een woordvoerder van de Jemenitische rebellen zijn er raketten en drones ingezet als vergelding voor Saoedische aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De strijd tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen weken fors geëscaleerd. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Die AI-force wordt vergelijkbaar met de Space Force, dat is de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten die tijdens Trumps eerste termijn als president in 2019 werd opgericht. Trump zegt kunstmatige intelligentie op geen enkele manier te zullen belemmeren of onderdrukken en hij beschuldigt de Democraten er en passant ook van onjuistheden over AI te verspreiden. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.

0: iChance Core. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn vanmiddag ook meerdere journalisten belaagd en geïntimideerd. Volgens Persveilig werden verslaggevers bekogeld, uitgescholden en werd er ook een fotograaf onderuit geschopt. Een van de journalisten belandde tijdens de politieinzet in het water. De politie onderzoekt de incidenten en staat in nauw contact met onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het kabinet doet aangifte tegen de relschoppers voor hun geweldsdelicten. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en een olieinstallatie van Aramco. Bij de aanval op een brandstoftank bij het vliegveld braken grote branden uit. Volgens een woordvoerder van de Jemenitische rebellen zijn er raketten en drones ingezet als vergelding voor Saoedische aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De strijd tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen weken fors geëscaleerd. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Die AI-force wordt vergelijkbaar met de Space Force, dat is de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten die tijdens Trumps eerste termijn als president in 2019 werd opgericht. Trump zegt kunstmatige intelligentie op geen enkele manier te zullen belemmeren of onderdrukken en hij beschuldigt de Democraten er en passant ook van onjuistheden over AI te verspreiden. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
6: Honda, the power of dreams.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
10: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
9: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie en de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: De

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump...